0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam, blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst, maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Tot 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
2: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Makado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Makado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam, blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst, maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor.

Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gevallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken.

financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst. Maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. Want dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: de Salavi baby.
1: Nieuws uit de regio.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecueafdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam, blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Vision,
7: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libra
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: Elke werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere muziek.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Hellevoetsluis is een voetganger om het leven gekomen bij een aanrijding. Hij stak de Vlasakkerlaan over, werd geraakt en zou volgens mensen ter plaatse meters daarmee gesleurd. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder van de auto is volgens mensen ter plaatse aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. Die was gisteren aan het begin van de avond uit een raam gevallen van een appartement aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke. In een portiekwoning in Rotterdam, het Lage Land, is gisteravond een overval geweest. Dat was gisteravond rond 11:00. De bewoners die binnen waren in het huis aan de Prinsenlaan werden bedreigd door 3 mannen. Daarna gingen de overvallers zonder iets mee te nemen er weer vandoor. Er is nog niemand opgepakt. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Bij een bestorming van de Spaanse plaats Ceuta zijn zeker 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen het stukje Spanje in Marokko te bereiken door te zwemmen, per boot of door over hekken te klimmen. Volgens journalisten in het gebied zijn er nog duizenden mensen onderweg, vaak kinderen en jongeren uit zuidelijke landen in Afrika, die proberen via Ceuta de Europese Unie binnen te komen. Inmiddels is ook de grens naar een andere Spaanse plaats in Marokko, Melilla, afgesloten. De angst bestaat dat ook daar de grens wordt overstoken. Het weer. Rustig, bewolkt, aan zee kans op regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen wisselend bewolkt, kans op buien. Het zal niet heel veel zijn. En de maximumtemperatuur van 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl.
2: Hallo Ridderkerk!
3: I want to talk to you.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. De correspondent Sjoerd Den Daas plaatst er een kanttekening bij.
3: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
1: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Hellevoetsluis is een voetganger om het leven gekomen bij een aanrijding. Hij stak de Vlasakkerlaan over, werd geraakt en zou volgens mensen ter plaatse meters daarmee gesleurd. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder van de auto is volgens mensen ter plaatse aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. Die was gisteren aan het begin van de avond uit een raam gevallen van een appartement aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke. In een portiekwoning in Rotterdam, het Lage Land, is gisteravond een overval geweest. Dat was gisteravond rond 22:00. De bewoners die binnen waren in het huis aan de Prinsenlaan werden bedreigd door 3 mannen. Daarna gingen de overvallers zonder iets mee te nemen er weer vandoor. Er is nog niemand opgepakt. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Bij een bestorming van de Spaanse plaats Ceuta zijn zeker 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen het stukje Spanje in Marokko te bereiken door te zwemmen, per boot of door over hekken te klimmen. Volgens journalisten in het gebied zijn er nog duizenden mensen onderweg, vaak kinderen en jongeren uit zuidelijke landen in Afrika, die proberen via Ceuta de Europese Unie binnen te komen. Inmiddels is ook de grens naar een andere Spaanse plaats in Marokko, Melilla, afgesloten. De angst bestaat dat ook daar de grens wordt overstoken. Het weer. Rustig, bewolkt, aan zee kans op regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen wisselend bewolkt, kans op buien. Het zal niet heel veel zijn. En de maximumtemperatuur van 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.
2: Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
3: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
1: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
6: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
6: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
7: Vandaag? Morgen?
8: Ster in uw uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
11: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080-619-411.
12: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Hellevoetsluis is een voetganger om het leven gekomen bij een aanrijding. Hij stak de Vlasakkerlaan over, werd geraakt en zou volgens mensen ter plaatse meters daarmee gesleurd. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder van de auto is volgens mensen ter plaatse aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. Die was gisteren aan het begin van de avond uit een raam gevallen van een appartement aan de Torenstraat. Maar raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke. In een portiekwoning in Rotterdam, het Lage Land, is gisteravond een overval geweest. Dat was gisteravond rond 23:00. De bewoners die binnen waren in het huis aan de Prinsenlaan werden bedreigd door 3 mannen. Daarna gingen de overvallers zonder iets mee te nemen er weer vandoor. Er is nog niemand opgepakt. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Bij een bestorming van de Spaanse plaats Ceuta zijn zeker 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen het stukje Spanje in Marokko te bereiken door te zwemmen, per boot of door over hekken te klimmen. Volgens journalisten in het gebied zijn er nog duizenden mensen onderweg, vaak kinderen en jongeren uit zuidelijke landen in Afrika, die proberen via Ceuta de Europese Unie binnen te komen. Inmiddels is ook de grens naar een andere Spaanse plaats in Marokko, Melilla, afgesloten. De angst bestaat dat ook daar de grens wordt overstoken.

grens wordt overstoken. Het weer rustig, bewolkt, aan zee kans op regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen wisselend bewolkt, kans op buien. Het zal niet heel veel zijn. En de maximumtemperatuur van 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: Radioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. Hallo.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. En verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
2: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
3: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
1: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
6: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
7: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
8: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
9: Bakkerij Vos,
10: Slagerij Vreugdenheel,
11: Bloemist Fleur Fishing,
10: Harmo de Meijer,
12: Kruidvat,
13: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
13: Eetcafé De Parel,
10: Lidl,
12: Libra
13: en Café Bonnes.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdammer die eerder deze week is opgepakt in een terrorismeonderzoek in Rotterdam-Overschie moet vandaag voor de rechtercommissaris verschijnen. Die bepaalt of zijn voorarrest wordt verlengd. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt. Er waren invallen in Eindhoven, de gemeente Alkmaar en in een huis op de Strijpensingel in Rotterdam-Overschie. Een van de andere verdachten werd eerder veroordeeld tot bijna 4 maanden cel. Hij had destijds terreurplannen, schrijft de Telegraaf. De politie heeft ruim een week na het tramongeluk op de Erasmusbrug nog steeds niet gesproken met de bestuurder van de tram. Dat heeft een woordvoerder aan Rijnmond laten weten. Waarom dat niet zo is, is niet duidelijk. Bij het ongeluk botsten 2 trams op elkaar. Daarbij raakten 15 mensen gewond. 5 daarvan moesten naar het ziekenhuis. De afgelopen dagen zijn er gesprekken geweest met meerdere betrokkenen. Ook wordt de zwarte doos van de tram onderzocht. Of er sprake is van strafbare feiten is nog niet duidelijk. De politie is niet de enige partij die onderzoek doet naar het ongeluk. Ook de RET en de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn er nog mee bezig. Collega's en vrienden van de Gorkumse vrachtwagenchauffeur zijn een inzamelingsactie begonnen voor de nabestaanden van een omgekomen 19-jarige vrachtwagenchauffeur. Hij kwam om het leven bij een ongeluk met 3 vrachtwagens op de A17 bij knooppunt Klaverpolder. De man was werkzaam voor een transportbedrijf in Alblasserdam. Volgens alblasserdamsnieuws.nl is er al meer dan €16.000 opgehaald, onder meer voor de uitvaart. Een dag eerder was op vrijwel dezelfde plek ook al een ongeluk. Daarbij kwam toen een automobilist uit Dordrecht om het leven. Het AI-systeem Claude heeft 3 bedrijven gehackt. Tijdens een test van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg Claude onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week meldde concurrent OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, een soortgelijk incident. Naar aanleiding daarvan besloot Anthropic de hackoefeningen van Claude te controleren. Toen kwamen ze erachter dat het al 3 keer ook gebeurd is. 2 van de 3 betrokken bedrijven zijn inmiddels op de hoogte gesteld. De hacks waren in april toen Claude in een test de opdracht kreeg om verborgen informatie los te peuteren en een speciaal daarvoor ontworpen netwerk. Het weer rustig, bewolkt, aan zee kans op regen, tot 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen wisselen bewolkt, kans op buien. Heel veel zal dat niet zijn. De maximumtemperatuur is 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

Een hele goede morgen, luisteraars. Heel hartelijk welkom. Fijn dat u er weer bij bent. Het is vandaag dinsdag 28 juli en het is weer tijd voor seniorentijd. Het is vandaag ook Wereldhepatitisdag. En op deze internationale dag wordt een vuist gemaakt tegen de chronische ziekte hepatitis. En dat gezegd hebbende, zometeen in het eerste uur beginnen we zo dadelijk, zoals u van ons gewend bent, natuurlijk met de seniorenquiz. Pakt u vast pen en papier. Ron heeft een woord gekozen van 14 letters. En gaat het u te snel of heeft u iets gemist? In het tweede uur herhalen we de quiz nog een keer. En we spelen voor een bon van burgerzaken op het Koningsplein. Dus zeker de moeite waard om mee te doen. En vandaag hebben we ook weer de altijd leuke column van Teun Rijsdijk. En deze week heeft hij het over koop Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar. En het gedicht natuurlijk voorgedragen door Hilly Bravenboer. En deze keer de zomer, hoe toepasselijk. Aan de telefoon vandaag op de redactie Ron en Lucas. En hier in de studio achter het glas zit Stefan. Goedemorgen. Dat is onze technicus voor vandaag. En Michiel, dank je wel weer voor het samenstellen van de muzieklijst. En het regelen van de muzikale zaken rondom de quiz natuurlijk. Ja, het is elke week weer een fijne muzikale verrassing. Al die leuke muziek die Michiel uitzoekt. En mocht u nou zelf een bepaald liedje willen horen, dan kunt u ook met ons bellen. Ron of Lucas die noteren dan de titel en de artiest. En dan kijkt Stefan of het nummer in ons archief staat. En als dat lukt, dan laten wij uw verzoeknummer nog tijdens deze uitzending horen. U kunt dan bellen met 0180-430-777. Nou, dat waren de mededelingen voor vandaag. Mijn naam is Angelique en we gaan er weer een gezellige uitzending van maken.

de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar. We spelen dus voor een bon van burgerzaken. Zeker de moeite waard om mee te doen en strakjes te bellen met het juiste antwoord. Noteert u de eerste letters van de gevonden antwoorden en zet ze op de juiste plaats zodat ze een woord vormen. De eerste letter en de 14e letter, die staan al wel op de juiste plaats. En de rest van de letters, die moeten gehusteld worden om tot het juiste antwoord te komen. Oké, vraag 1. Welk meisje werd door Johannes Vermeer geschilderd? We zoeken niet het meisje met de pareloorbellen, maar een ander meisje. 10 letters. Dus welk meisje werd door Johannes Vermeer geschilderd? En we zoeken niet het meisje met de parel, maar een ander meisje. En vraag 2. Wat was de naam van de Nederlandse educatieve omroep die bestond van 1963 tot 2010? We zoeken de korte, afgekorte naam, dus 6 letters. Dus wat was de naam van de Nederlandse educatieve omroep die bestond van 1963 tot 2010? We zoeken de korte naam, 6 letters. En vraag 3. Hoe noem je de handeling waarbij je door druk iets kleiner of compacter maakt? 11 letters. Dus hoe noem je de handeling waarbij je door druk iets kleiner of compacter maakt? 11 letters. En vraag 4. Hoe noemen we het natuurlijk klimaatverschijnsel waarbij het zeewater in de Stille Oceaan rond de evenaar ongewoon warm wordt? Het bestaat uit 2 woorden en het eerste woord heeft 2 letters en het tweede woord heeft 4 letters. Hoe noemen we het natuurlijk klimaatverschijnsel waarbij het zeewater in de Stille Oceaan rond de evenaar ongewoon warm wordt? 2 en 4 letters. En we zijn dus op zoek naar de eerste letter van het eerste woord. Vraag 5. Hoe noemen we het muziekinstrument dat bestaat uit minstens 23 octoongestemde bronzen klokken? 8 letters. Hoe noemen we het muziekinstrument dat bestaat uit minstens 23 octoongestemde bronzen klokken? En hier in Ridderkerk hebben we er ook zo één. Heel mooi, met veel meer klokken volgens mij. Vraag 6. Welk social media platform had een vogel in zijn logo? 7 letters. Dus welk social media platform had een vogel in zijn logo? 7 letters. En dan vraag 7, dat is de muziekvraag. Wat is de naam van deze band?

We zijn op zoek naar de naam van deze band voor vraag 7. En dan gaan we verder met vraag 8. Vroeger heette dit land Perzië. Onder welke naam is het nu bekend? 4 letters. Het is ook op niet zo'n leuke manier in het nieuws. Vroeger heette dit land Perzië. Onder welke naam is het nu bekend? 4 letters. En vraag 9. Mijn favoriete onderdeel, de toetervraag. Wie moet er, volgens Rob de Nijs, op de tamboerijn spelen? Hey, hey. Ja, kort maar krachtig. Dus wie moet er volgens Rob de Nijs op de tamboerijn spelen? Het zijn 8 letters. En vraag 10. Wat is de artiestennaam van de Belgische zanger Eduard René van der Wallen? Wij zoeken zijn voornaam. En dat heeft 4 letters. Dus vraag 10. Wat is de artiestennaam van de Belgische zanger Eduard René van der Wallen? Wij zoeken zijn voornaam van 4 letters. En vraag 11. Wie was de 40 rovers te slim af? Het zijn 2 woorden met het eerste woord 3 letters en het tweede woord 4 letters. Dus wie was de 40 rovers te slim af? 3 en 4 letters. En vraag 12. Hoe noemen we de gebogen buis onder een gootsteen? 10 letters. Hoe noemen we de gebogen buis onder een gootsteen? 10 letters. En vraag 13. We zoeken hier de naam van een van de langste en oudste straten van Ridderkerk. Het grootste gedeelte is gelegen in Ridderkerk Oost. Het heeft 7 letters. Dus we zoeken de naam van een van de langste en oudste straten van Ridderkerk. En het grootste gedeelte is gelegen in Ridderkerk Oost. En iedere dorp of stad heeft wel zo'n straat. 7 letters. En dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste vraag, vraag 14. Zo noemen we delen van voedsel die overblijven na maaltijd of ook wel tijdens het koken. 11 letters. Dus vraag 14. Zo noemen we delen van voedsel die overblijven na een maaltijd of ook wel tijdens het koken. 11 letters. Nou, noteert u dus de eerste letters van de gevonden antwoorden en zet ze op de juiste plaats zodat ze een woord vormen. De eerste en de laatste letter staan dus al op de juiste plaats. En dan geef ik u de hint. Naast de bandrecorder en platen was dit ook een geluidsdrager. Dus naast de bandrecorders en platen was dit ook een geluidsdrager. Heel veel succes met puzzelen. Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Museum Ridderkerk Oudheidkamer houdt op 1 augustus, dat is aanstaande zaterdag, een historische rondleiding door Bolnes Noord. De rondleiding vertrekt om 2:00 vanaf het wijkvoorzieningencentrum Noordhaven aan de Noordstraat 255A en dat is in Bolnes. Bolnes kent een bewogen geschiedenis. Aan het begin van de 20e eeuw was Bolnes een klein dorp dat zich als 2 kilometer lang lint langs de rivier strekte. Ruim een eeuw later is daar door de dijkverzwaring in de jaren 70 en het verdwijnen van de scheepsbouw nauwelijks iets van over. Ook de karakteristieke dokpier, die herinnerde aan scheepwerf Boele, is inmiddels gesloopt. In enkele decennia moest een complete leefgemeenschap verhuizen en een nieuw bestaan opbouwen. De oudste bebouwing van Bolnes dateert tegenwoordig uit het begin van de 20e eeuw. Gids Aart van Dracht laat tijdens de rondleiding aan de hand van foto's zien hoe Bolnes er vroeger uitzag. De wandeling voert door de wijk waar veel voormalige dijkbewoners na de sloop van hun woningen een nieuw onderkomen vonden. Ook wordt aandacht besteed aan de vele buurtwinkels die verdwenen nadat het eerste winkelcentrum zijn deuren opende. De route is ongeveer 3 kilometer lang en de rondleiding duurt 2:00 ongeveer. Dus u kunt zich aanmelden via het Museum Ridderkerk Oudheidkamer en het is op 1 augustus om 2:00.

Ja, en dit geweldige nummer, een grote hit van Herman's Hermits, heeft betrekking tot vraag 1 van onze quiz. Ja, als dat dan niet helpt, dan weet ik het niet.

0: Ja, en dan gaan we nu naar de tweewekelijkse column van Teun Rijsdijk. En hij heeft het over koop Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar.
1: Koop Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar. In de jaren 50 adverteerden sommige winkels in ons land met de leuze: koop in de vreemde niet wat uw eigen dorp u biedt. Toen we nog niet in de Europese Unie zaten en geluk nog heel gewoon was, kwam je deze slagzin nogal eens tegen. We waren niet gebonden aan allerlei regeltjes en waren eigen baas. Maar zo'n zin als in de titel van dit stukje is tegenwoordig verboden. Sinds we in de EU zitten, ben je verplicht om een aantal boven een bepaald bedrag aan te schaffen dingen Europees aan te besteden. Daardoor zijn veel artikelen die vroeger heel gewoon waren verdwenen. Je wist vaak ook waar ze vandaan kwamen, omdat dat in de naam zat. Een paar voorbeelden waren Haarlemmer olie, Enkhuizer almanak, Delfts blauw, Goudse kaas, kaarsen en stroopwafels, Haagse hopjes en bluf, Arnhemse meisjes, Deventer koek, Zeeuws botermeisje, Ons benzunig, Friese doorlopers, Zwijndrechtse wijnperen, hoe dichter bij Dordt hoe rotter het wordt, Doesburgse, Limburgse, Groningse en Zaanse mosterd, daar ging je volgens de mensen van liegen, Lakenvelders, vee, Opperdoezers, aardappelen, Bannevelders, kippen, Kampener uien, dat waren geen echte uien, maar grappen, Bredaarse spruitjes, die waren kogelhard, Geendermuiter matten, Leerdams glaswerk, Lekkerlanders, ook aardappelen, Frieslanders, idem, Limburgse vlaaien, Oosterwijkse meubelen, eiken, Weesperen moppen, snoepjes, geen grapjes, Zaanse koeken, Zeeuwse mosselen, Makkums aardewerk en zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Natuurlijk kwam er ook nog wel eens iets uit het buitenland, zoals Brussels lof, Parijse wafels, Berliner bollen, Eau de Cologne kwam uit Keulen, Luikse wafels. En Amsterdammetje was weer een paaltje in het wegdek met drie kruisen erop. Maar meestal ging dat met de Franse slag of kreeg je het er Spaans benauwd van. Verder met Nederlandse waar. Amsterdamse uien, hinderlopen schilderwerk, bossenbollen. Wat ze in Berlijn konden, maakten wij ook. Ook oppervlaktematen ontkwamen niet aan onze drift. Een voorbeeld is een Rijnlandse roede, meestal roe genoemd, die hier ongeveer 16 vierkante meter was. Maar je had ook nog een Amsterdamse, een Bosse, een Bredaarse, een Groningse en een Hondsbosse roede. En om het eenvoudig te houden, hadden ze allemaal een eigen maat, soms wel twee keer zo groot als een andere. Met die maten was iets eigenaardigs aan de hand. Zo had je bijvoorbeeld een morgen. Dat was de oppervlakte die je in een morgen kon ploegen. Maar ja, hoe lang is een morgen? Als je vroeg opstaat, groot, en als je langer blijft liggen, klein. Ik heb een poosje op het kantoor van de vlasserij Cornelis van Ness op Resort gewerkt en daar werd het vlas gekocht per gemet. Dat is ook een bepaalde oppervlakte. En dat dankt het eiland 10 gemeten zijn of haar naam aan. Een gemet was ongeveer 4500 vierkante meter. Dat is ongeveer de oppervlakte die je met de spanpaden van zonsopkomst tot zonsondergang kon ploegen. Maar ja, hoe verder na 21 juli, hoe eerder de zon opkomt en later ondergaat. Wie het weet mag het zeggen. Je had ook nog een harde wijker. Dat was geen oppervlaktemaat, maar een gerookte bokking. Maar je kon er ook een zijn, als je niet voor vol werd aangezien. Om dicht bij huis te blijven, resortenaars heten, en heten nog, kraaien. Ridderkerkers heten blauwkaaiers en zwijndrechtenaren peebossers. En ongetwijfeld zijn er nog meer namen die met een bepaalde plaats te maken hebben. Maar niet allemaal even vlijend of netjes.

Ja, in bezoekerscentrum De IJsvogel is van 1 tot en met 30 augustus een expositie te zien van Nel Mulder. Dat is vanaf aanstaande zaterdag. Want toen zij stopte met werken, ontdekte zij een nieuwe passie. Tijdens een vakantie op Texel zag zij op een markt hoe met wol gevilte schaapjes werden gemaakt. En dat inspireerde haar om zelf met vilten aan de slag te gaan. Na een reis naar Schotland breidde zij haar creatieve activiteiten verder uit. En naast het vilten maakt zij ook schilderijen van wol en prikt zij vogeltjes. Ze experimenteert graag met verschillende technieken en heeft in de loop der jaren een veelzijdige collectie opgebouwd. Ook heeft zij veel van haar werk verkocht. Een selectie van haar schilderijen is tijdens de expositie te bewonderen in bezoekerscentrum De IJsvogel aan de Waalweg 9A in Rijshoort, naast de Rijshoortse Molen. Het bezoekerscentrum is geopend op woensdag van 1 tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 7. Supergezellig, u kunt daar terecht voor een bakkie koffie en wat lekkers. Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

NSC gaan weer van start. Die zijn al van start gegaan. En nu een donderdag, dan is er weer zo'n leuke rondrit. Bent u in het bezit van een scootmobiel en houdt u van gezelligheid en buiten zijn? Sluit u dan aan bij de mooie tochten. Wat kunt u verwachten? De tochten zijn ongeveer 25 kilometer. Gezellige ritten door de natuur. Onderweg een rustmoment met een consumptie en iets lekkers. En algemene info. Het is elke twee weken op donderdag vertrekken om 1 uur, aanwezig om 12:15 bij het gemeentehuis op het Koningsplein in Ridderkerk. En dat is elke 14 dagen. Nu aanstaande donderdag is eigenlijk de inhaaltocht van 16 juli. Want toen is het afgelast wegens het slechte weer. Even kijken, wat belangrijk is voor deelname is dat de actieradius minimaal 30 kilometer moet zijn. Uw scootmobiel technisch 100% in orde. De deelname is op eigen risico en u moet zelf zorgen voor een WA-verzekering. De kosten zijn slechts €7,50 per keer. Dat is inclusief die consumptie met iets lekkers. En heeft u interesse, dan kunt u bellen met 06-43-00-9711 of mailt u naar tjpkuipers@kpnmail.nl. Maar ik denk dat het handigst is als u even belt of een berichtje stuurt naar 06-43-00-9711.

Voorlezen voor volwassenen. Arie de Wit is een gewaardeerd voorlezer in Bibliotheek Ridderkerk Centrum. Hij leest aanstaande zaterdag 1 augustus voor uit het boek Zomerboek van de Finse schrijfster Tover Jansson. Bezoekers kunnen elke eerste zaterdag van de maand terecht voor een verhaal. Deelname aan Voorlezen voor Volwassenen is gratis en aanmelden is niet nodig. De bijeenkomst wordt gehouden van 2 tot 3 uur in de bibliotheek in het Ridderkerk Centrum Koningsplein 1 in het gemeentehuis.

Ja, en dit heeft betrekking op vraag 10 van de quiz. Vraag 10, hè? Ja, vraag 10 van de quiz. Dus dat was even een klein hintje. Ja, het duurt nog eventjes, maar de Waal in Rijsoord verandert op 29 augustus opnieuw in het decor van een van de mooiste openluchtconcerten van de regio. Tijdens Klassiek op de Waal genieten bezoekers van een sfeervolle zomeravond waarop muziek, natuur en ontmoeting samenkomen. De toegang is geheel gratis, zodat iedereen de kans krijgt om van deze bijzondere avond te genieten. En ik kan u vertellen, ik ben er al 2 keer geweest en het is onvergetelijk. Zeker een aanrader. Klassiek op de Waal is een evenement voor alle Ridderkerkers, jong en oud. Liefhebbers van klassieke muziek en bezoekers die gewoon willen genieten van een bijzondere zomeravond aan het water zijn van harte welkom. Het doel is cultuur toegankelijk te maken voor iedereen en te laten zien dat een concert van hoog niveau geen drempels hoeft te kennen. Onder leiding van dirigent Patrick van der Linde verzorgt orkest Ars Musica een gevarieerd programma met bekende klassieke werken en toegankelijke muziek voor een breed publiek. Een vast en geliefd onderdeel van de avond is de bijdrage van Guus Bok, die opnieuw het inmiddels traditionele Rijsoordlied ten gehore brengt. Hoewel het evenement gratis toegankelijk is, is de organisatie allesbehalve vanzelfsprekend. Klassiek op de Waal wordt mogelijk gemaakt dankzij de inzet van vele vrijwilligers, de steun van lokale ondernemers, de gemeente Ridderkerk en diverse culturele partners. Klassiek op de Waal is een evenement van en voor Ridderkerk, zegt Peter Roos, grafisch vormgever en communicatieadviseur van de organisatie. We willen dat iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, kan genieten van een bijzondere avond vol live muziek aan de Waal. Dat de toegang gratis is, vinden we belangrijk. En tegelijkertijd kan dit alleen dankzij de betrokkenheid van onze vrijwilligers, sponsoren en partners. En daarom nodigen we ook andere Ridderkerkse ondernemers en organisaties van harte uit om zich bij dit initiatief aan te sluiten, zodat we deze mooie traditie ook de komende jaren kunnen voortzetten. Bezoekers kunnen gratis plaatsnemen langs de oevers van de Waal. En wie verzekerd wil zijn van een comfortabele zitplaats, kan een plek reserveren op de tribune. Een tribunekaart kost wel €26. Klassiek op de Waal is uitgegroeid tot een vaste zomertraditie en laat zien hoe cultuur, betrokkenheid en samenwerking Ridderkerk met elkaar verbinden.

Ja, zoveel gezelligheid. Het eerste uur zit er alweer bijna op. We gaan zo naar het journaal en de reclame. En dan komen we tweede uur weer bij u terug. We hebben natuurlijk nog voor u klaarstaan het gedicht, voorgedragen door Hilly Bravenboer. En vergeet u alsjeblieft niet om te bellen voor de quiz, want we spelen voor die mooie bon van Burgerzaken. Tot zometeen.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de N207. Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Vanaf Nieuwveen totdat je de A4 op kunt. 2 kilometer en 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Ja, welkom weer in het tweede uur. We gaan beginnen met de herhaling van de quiz. De seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar. En we beginnen gewoon met vraag 1 natuurlijk. Welk meisje werd door Johannes Vermeer geschilderd? We zoeken niet het meisje met de pareloorbellen, maar een ander meisje. 10 letters. En in het eerste uur hadden we een hit van Herman's Hermits, die daar betrekking op heeft. Dus vraag 1. Welk meisje werd door Johannes Vermeer geschilderd? We zoeken niet het meisje met de pareloorbellen, maar wij zoeken een meisje met 10 letters. En vraag 2. Wat was de naam van de Nederlandse educatieve omroep die bestond van 1963 tot 2010? En we zoeken de korte naam, dus de afkorting. Het heeft 6 letters. En ik kan mij herinneren, rond 1984 deed mijn moeder een cursus Spaans. Dat heette Por Favor. Dus wat was de naam van de Nederlandse educatieve omroep die bestond van 1963 tot 2010? En we zoeken de korte naam, 6 letters. En vraag 3. Hoe noem je de handeling waarbij je door druk iets kleiner of compacter maakt? 11 letters. Hoe noem je de handeling waarbij je door druk iets kleiner of compacter maakt? 11 letters. En vraag 4. Hoe noemen we het natuurlijk klimaatverschijnsel waarbij het zeewater in de Stille Oceaan rond de Evenaar ongewoon warm wordt? Het bestaat uit 2 woorden van 2 en 4 letters. Hoe noemen we het natuurlijk klimaatverschijnsel waarbij het zeewater in de Stille Oceaan rond de Evenaar ongewoon warm wordt? 2 en 4 letters. Vraag 5. Hoe noemen we het muziekinstrument dat bestaat uit minstens 23 op toon gestemde bronzen klokken? 8 letters. Dus hoe noemen we het muziekinstrument dat bestaat uit minstens 23 op toon gestemde bronzen klokken? En hier in Ridderkerk hebben we er zelf één. Ik heb het even opgezocht. Wij hebben 47 klokken. 8 letters. Vraag 6. Welke social media platform had een vogel in zijn logo? 7 letters. Dus welk social media platform had een vogel in zijn logo? 7 letters. En dan zijn we aangekomen bij de muziekvraag. Wat is de naam van deze band?

De muziekvraag voor vraag 7. Wat is de naam van deze band? En vraag 8. Vroeger heette dit land Perzië. Onder welke naam is het land nu bekend? En nu, dat is al heel lang. Vroeger heette dit land Perzië. Onder welke naam is het land nu bekend? 4 letters. En vraag 9, mijn favoriete vraag, de toetervraag. Wie moet er, en het gaat heel snel, let u op, wie moet er volgens Rob de Nijs op de tamboerijn spelen? Hey, hey. Acht letters. Dus wie moet er volgens Rob de Nijs op de tamboerijn spelen? Hey, hey, speel op je tamboerijn. Acht letters. En vraag 10. Wat is de artiestennaam van de Belgische zanger Eduard René van de Wallen? Wij zoeken zijn voornaam. En in het eerste uur hebben wij een liedje van hem gedraaid. Een lekkere tango. Sherry, toch? Ja, hè? Ja, Sherry. Dus vraag 10. Wat is de artiestennaam van de Belgische zanger Eduard René van de Wallen? Wij zoeken zijn voornaam en die bestaat uit 4 letters. Vraag 11. Kort en bondig, wie was de 40 rovers te slim af? 2 woorden, 3 en 4 letters. Wie was de 40 rovers te slim af? 3 en 4 letters. En vraag 12. Hoe noemen we de gebogen buis onder een gootsteen? 10 letters. Dus hoe noemen we de gebogen buis, de afvoer, onder een gootsteen? 10 letters. En vraag 13. We zoeken de naam van een van de langste en oudste straten van Ridderkerk. Het grootste gedeelte is gelegen in Ridderkerk Oost. 7 letters. Dus we zoeken de naam van een van de langste en oudste straten van Ridderkerk. Het grootste gedeelte is gelegen in Ridderkerk Oost. En ik kan u vertellen dat in iedere dorp of stad wel zo'n weg is die zo heet. En de laatste vraag alweer, vraag 14. Zo noemen we delen van voedsel die overblijven na maaltijd of ook wel tijdens het koken bijvoorbeeld. 11 letters. Zo noemen we delen van voedsel die overblijven na een maaltijd of ook wel tijdens het koken. 11 letters. Ja, noteert u dus de eerste letters van de gevonden antwoorden en zet ze op de juiste plaats zodat ze een woord vormen. De eerste en de 14e letter die staan al op de juiste plaats. En dan ga ik u de hint geven. Naast de bandrecorders en platen was ook dit een geluidsdrager. Naast de bandrecorders en platen was dit ook een geluidsdrager. En een potlood in de buurt was altijd handig bij dit onderdeel. Heel veel succes met puzzelen. Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Vanmiddag wordt er weer bingo gespeeld in de kantine van RTV Ridderkerk. De maandelijkse bingo-middagen zijn er met leuke en fraaie prijzen telkens op de laatste dinsdag van de maand. En laat dat nu net vandaag zijn. Gerda Veerman en Yvette de Haan halen de bingo-molen van RTV Ridderkerk weer tevoorschijn. En tussen 2 en 4 uur kunt u meespelen al vanaf €5. In verband met een beperkt aantal beschikbare plaatsen dienen de mensen wel eventjes aan te melden. Maar ik denk nu in de vakantieperiode dat er nog wel een plekje is. U kunt aanmelden bij Roelie het Jong. Haar telefoonnummer is 06-55-88-5980. U kunt natuurlijk ook nu eventjes naar de studio bellen 0180-430-777 om gezellig vanmiddag mee te doen met de bingo. Bel Radio Ridderkerk 0180-430-777.

ANWB Automaatje Ridderkerk helpt ook tijdens de zomer inwoners die minder mobiel zijn en tijdelijk geen beroep kunnen doen op mantelzorgers, kinderen, buren of andere vaste chauffeurs. Door de vakantieperiode kan vervoer naar bijvoorbeeld de huisarts of het ziekenhuis, gewoon naar familie of de supermarkt, heel lastig zijn. Via ANWB Automaatje van Facet Ridderkerk brengen vrijwillige chauffeurs deelnemers met hun eigen auto naar een afspraak of activiteit. Zo hoeven de inwoners niet thuis te blijven wanneer hun eigen netwerk tijdelijk niet beschikbaar is. Om gebruik te kunnen maken van ANWB Automaatje is het belangrijk dat deelnemers zich vooraf inschrijven. En dat kan door het aanmeldformulier op de website van Facet Ridderkerk in te vullen. Maar wie liever een papieren formulier gebruikt, kan dit aanvragen bij Facet Ridderkerk en na het invullen weer inleveren. Dat kan natuurlijk ook aan de balie van Facet aan de Schoutstraat. Na inschrijving kan een rit minimaal 2 werkdagen van tevoren worden aangevraagd bij Facet Ridderkerk en vervolgens wordt gezocht naar een beschikbare vrijwilliger. Deelnemers betalen alleen een kleine onkostenvergoeding voor de gereden kilometers, parkeerkosten en eventueel andere bijkomende kosten. Meer informatie, het aanmeldformulier en contactgegevens zijn te vinden via www.facetridderkerk.nl of u belt even met Facet op 0180 432 350.

Dan zijn we alweer toegekomen aan het gedicht van Hilly. Hilly die draagt een prachtig gedicht voor en dat heet De Zomer.

De zomer, een gedicht van Ellie Mans Los. De zwaluw schreef onzichtbaar een gedicht, ik zie het, aan de wolken van de hemel. Het is aan mij gericht, de wollige wolken krijgen een gezicht. Voor de duin ligt een mozaïek van bloemen, deze mooie tuin mag ik de mijne noemen. Achter de duin ontmoet ik de zee, ze wil mij haar verhaal vertellen. Ik luister, laat me door haar woorden vergezellen. De aanstormende golven brengen de woorden mee. Bedankt, zwaluw, dit mooie uur heeft mij vervuld van nieuwe vrede. Nooit eerder was de hemel zo puur.

Prachtig. Overlast door vogels verboden te voeren. Sommige vogels hebben de gewoonte om massaal op één plek te verzamelen. Dat kan lawaai en overlast geven door uitwerpselen. Vervelend. Een bekende overlastgever is de halsbandparkiet die van veraf hoorbaar is. Deze vogels slapen in de winter in bomen. En als ze zich 's avonds verzamelen, dan gaat dat gepaard met de nodige volume. Gelukkig zijn ze na een tijdje uitgekletst en keert de rust weer terug. Dat de halsbandparkiet andere soorten verdrinkt, is nog niet bewezen. Ook meeuwen, ganzen en kauwen kunnen overlast geven. De kauw nestelt van nature in bomen en rotspleten. Daarom zijn onze stenen huizen een welkome aanvulling op hun woonaanbod. Ze gaan soms onder dakpannen zitten en beschadigen daar het isolatiemateriaal. Wist u dat dierenvoeren niet meer mag? Dit staat in de vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening, de APV, van de gemeente Ridderkerk. En dat geldt voortaan een verbod voor het voeren van dieren in de openbare ruimte en bij openbaar water. Voederplekken zorgen ervoor dat veel dieren zich daar verzamelen. Plaagsoorten, zoals de halsbandparkiet, komen er ook graag eten, maar bijvoorbeeld ook ratten. Dieren kunnen zelf genoeg voedsel verzamelen. Veel van ons voedsel is ook niet gezond voor hen. Alle vogels zijn beschermd in Nederland. Afschot wordt alleen gedaan bij zwaarwegende redenen, bijvoorbeeld als er grote economische schade is, of schade aan de natuur, of als de veiligheid en gezondheid in het gedrang is. De zorgplicht betekent ook dat we broedende vogels niet mogen verstoren en daarom snoeit de gemeente vooral in het najaar buiten het broedseizoen van 15 maart tot 15 augustus. Vaak is niet te zien of er in een heg, struik of boom vogels broeden, dus houd hier alsjeblieft rekening mee bij het onderhoud van uw tuin.

0: land van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: vullijnen. Jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er midden in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het gewoon.

twee van mijn favorieten tezamen in een lied. Echt geweldig. We hebben zitten genieten hier. Ja, schuif aan bij de buurttafel. Wijkbewoners kunnen op donderdag 13 augustus om 5 uur aanschuiven bij de buurttafel op het ontmoetingsplein. En tijdens de maandelijkse bijeenkomst staat een gezamenlijke maaltijd centraal en is volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. De vorige editie trok veel bezoekers en zorgde voor een gezellige sfeer. Met de buurttafel wil de organisatie ontmoeting en verbinding in de wijk stimuleren. Wilt u deelnemen of wilt u meer informatie? U kunt dan contact opnemen met Franny de Wit via fdwit@aafje.nl.

0: Ja, dan is het alweer tijd eigenlijk dat we de quiz gaan doornemen. We hadden vandaag een quiz van 14 letters. En we spelen voor een bon van burgerzaken. En ja, Lucas die was al binnengekomen, maar die vergat even de lijst met de mensen die gebeld hebben. En er hebben heel veel mensen gebeld, heb ik begrepen. Maar daar is hij dan. Met de ballenbak. De seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleer maar. Ja, Lucas, je hebt de ballenbak bij je, hè?
1: Nee, hoor eens.
0: Ja, even rammelen. Ja, dat hoort erbij, hè?
1: Hey, en we hebben een hoop gebeld en nieuwe bellers. Leuk, joh.
0: Ja, goed,
1: heel
0: hè?
1: Leuk.
0: Ja.

0: nou, super. Daar ben ik heel blij om. Nou. Laten we maar gewoon beginnen, denk ik, met vraag 1 en er doorheen gaan.
1: Absoluut.
0: Welk meisje werd door Johannes Vermeer geschilderd? We zoeken niet het meisje met de parel, maar een ander meisje.
1: Het melkmeisje.
0: Ja, het melkmeisje.
1: Melkmeisje.
0: Wij hadden vroeger zo'n nepschilderij in de gang hangen van het melkmeisje.
1: Ik heb ook een klein printje erop.
0: Ja, leuk,
1: ja,
0: hè?
1: Leuk, ja.
0: En vraag 2. Wat was de naam van de Nederlandse educatieve omroep die bestond van 1963 tot 2010? En we zoeken de afkorting.
1: Teliak.
0: Ja, Teliak.
1: Teliak. Dat,
0: want als je de vraag zo stelt, klinkt het eigenlijk heel ingewikkeld.
1: Ja.
0: Maar Teliak is een begrip.
1: Absoluut.
0: Ongelooflijk dat dat niet meer is.
1: Is.
0: En vraag 3. Hoe noem je de handeling waarbij je door druk iets kleiner of compacter maakt?
1: Samenpersen.
0: Ja, samenpersen. Wat een ingewikkeld woord voor iets zo simpels.
1: Ja.
0: En vraag 4. Hoe noemen we het natuurlijke klimaatverschijnsel waarbij het zeewater in de Stille Oceaan rond de Evenaar ongewoon warm wordt?
1: El Niño.
0: El Niño, ja.
1: El Niño.
0: En, maar we hoeven alleen maar de E van de eerste L. En vraag 5. Hoe noemen we het muziekinstrument dat bestaat uit minstens 23 op toon gestemde bronzen klokken?
1: Het carillon.
0: Dat is een carillon, ja. En hier in Ridderkerk hebben wij een uitermate groot carillon. En ik heb begrepen dat iedere zaterdag, ik geloof tussen 12 en 1 of tussen 1 en 2, dan wordt dat bespeeld. En kun je ook verzoeknummers doen.
1: Oh ja?
0: Nou, dat lijkt me leuk. Daar ga ik induiken en de volgende keer dan ga ik dat vertellen.
1: Leuk joh.
0: Vraag 6. Welk social media platform had een vogel in zijn logo?
1: Twitter.
0: Ja, Twitter. En vraag 7. Dat was de muziekvraag. Wat is de naam van deze band?

0: Ja, wat was de naam van deze band?
1: UB40.
0: Ja, UB40, natuurlijk. Wij zaten hier al tegen elkaar van, ja, Red in the Kitchen en zo. Ja, allemaal van die leuke nummers. En Red Wine. Red. En vraag 8. Vroeger heette dit land Perzië. Onder welke naam is het nu bekend?
1: Iran.
0: Ja, Iran. Ja, en op een vreselijke manier in het nieuws ook.
1: Vreselijk in het nieuws, als je het allemaal hoort en ziet.
0: Nou, vraag 9. Dat is de toetervraag. Wie moet er volgens Rob de Nijs op de tamboerijn spelen?
2: Hey, hey, speelman, speel op je tamboerijn.
0: Ja, dat was...
1: De speelman.
0: De speelman, ja. En vraag 10. Wat is de artiestennaam van de Belgische zanger Eduard René van der Wallen? Wij zoeken zijn voornaam.
1: Eddie Wally.
0: Ja, Eddie. Van Eddie Wally.
1: Ja, Wally.
0: Ja, ja, ja. En we hadden het hier even over. Want in het eerste uur had Stefan een Sherry gedraaid.
1: Oh, ja.
0: Van hem. Dat hij wel veel tango's en zo... Dus hij zong wel in het Nederlands of Belgisch. Maar dat het vaak tango-muziek was.
1: Mooie dansen.
0: Ja, hè? Ja, zeker. En vraag 11. Wie was de 40 rovers te slim af?
1: Alibaba.
0: Ja, natuurlijk. Alibaba. Ja. En vraag 12. Hoe noemen we de gebogen buis onder een gootsteen?
1: Een zwanenhals.
0: Ja, de zwanenhals. Hals. Ja. En vraag 13. We zoeken de naam van een van de langste en oudste straten van Ridderkerk. Het grootste gedeelte is gelegen in Ridderkerk-Oost.
1: De Kerkweg.
0: Ja, de Kerkweg. Maar algemene inderdaad, kent, in alle dorpen en steden, overal is er wel een Kerkweg. Ja. En de laatste vraag, vraag 14. Zo noemen we delen van voedsel die overblijven na maaltijd of ook wel tijdens het koken.
1: Etensresten.
0: Ja, etensresten. En daar kwamen we mee op een E. En wat is dan het antwoord?
1: Muziekcassette.
0: Ja, muziekcassette. En nou, veel mensen gebeld. Helemaal goed om dat te horen. Super fijn. We spelen voor een bon van Burgerzaken.
1: Leuk, hè? Nou.
0: Dat is 2 bakjes kop koffie of thee met iets lekkers erbij.
1: Heerlijk.
0: Dus helemaal leuk op het Koningsplein.
1: En, nou, de ballen, hè?
0: Ja, de ballenbak. Wie gaat er
1: de
0: met de prijs vandoor?
1: Helemaal vol met de ballen. Kijk hoor. En de winnaar is Janny de Ridder.
0: Oh, nou zeg, van harte gefeliciteerd.
1: Nou Janny, je wordt gefeliciteerd.
0: U wordt zo even gebeld door Ron of door Lucas om af te spreken wanneer u de bon op kunt komen halen. En dan, voor alle andere mensen, dank u wel voor het meespelen. Niet getreurd, want volgende week hebben we weer een quiz.
1: Tot volgende week.
3: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

Ja, de huiskamer van Ridderkerk is ook tijdens de vakantie gewoon geopend. Bezoekers zijn van dinsdag tot en met zaterdag welkom van 9:30 tot 16:00. En morgenmiddag laat, dan zijn bezoekers welkom bij de wekelijkse wijkmaaltijd. De inloop begint dan om 16:30 en de driegangenmaaltijd start om 17:30. Deelname kost €6,50 en aanmelden kan via info@dehuiskamervanridderkerk.nl. De huiskamer is gevestigd aan de Sint-Jorisstraat 8 en is tijdens de vakantieperiode sowieso geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 16:00 en morgenavond vanaf 17:30 inloop voor de driegangenmaaltijd.

Elke donderdag is er digitaal inloopspreekuur. Heeft u vragen over uw mobiele telefoon, laptop, tablet of e-reader? Of kunt u gewoon hulp gebruiken bij het maken van de bibliotheek-apps bijvoorbeeld? De bibliotheek helpt. Komt u gratis met al uw digitale vragen naar het digitale inloopspreekuur. Dat is elke donderdag van 14:30 tot 15:00. De toegang is gratis en het is gewoon in de bibliotheek op het Koningsplein nummer 1.

Ja, luisteraars, het is alweer bijna 12 uur. Wat zijn deze twee uurtjes weer omgevlogen? Wij maken zo direct plaats voor de reclame en het nieuws. En hierna, zoals altijd, het programma De Sandwich Express, gepresenteerd door Hans Marito. En mocht u de herhaling luisteren op vrijdag, dan wordt het gepresenteerd door Ronald Koers. Wij danken iedereen die heeft gebeld voor de quiz. Het waren er vandaag heel veel. Nogmaals dank u wel. Mevrouw de Ridder heeft gewonnen de Bon van Burgerzaken aan het Koningsplein. En vanmiddag is hij hier in de studio van RTV Ridderkerk. Bingo van 2 tot 4. Wilt u meedoen? Reserveert u dan even bij Roelie het Jong op 06-55-88-5980. En vandaag aan de telefoon op de redactie Ron en Lucas. Maar ook Frank van Kralingen, weer bedankt voor je bijdrage. De lekkere koffie en zo, hier in de studio. Aan de andere kant van het glas. Stefan, dank je wel. En Michiel, dank je wel voor de muziek en de muzikale omlijsting van de quiz. Iedereen, dank u wel voor het mogelijk maken voor weer een hele leuke en gezellige uitzending. Mijn naam is Angelique. Dank u wel voor het luisteren. Wij wensen u nog een fijne dag. En wij hopen dat u volgende week natuurlijk weer luistert. Dag!

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n €17.000, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
2: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Fischen,
4: Harmo de Meijer,
3: Kruidvat,
2: Miss Beauty Fashion,
4: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
2: Eetcafé De Parel,
4: Lidl,
3: Libera
2: en Café Bonnes.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
8: De Sandwich Express met Ronald Koers.

was de tweede single van een groep die niet op enig album van ABBA is terug te vinden. We openen met ABBA en Summer Night City. Goedemiddag, het is vrijdag 31 juli. Oh, het gaat helemaal de mist in. Moest deze hebben. Het is vrijdag 31 juli, dag van de systeembeheerder. Het is dag van de Afrikaanse vrouw. Internationale dag van de boswachter. Dag van de avocado. En dag van bewustwording van ongebruikte...

We zijn er weer zo pal voor het weekend. De ideale mix van muziek en lokale informatie. Allemaal rond etenstijd. Mocht je aan de maaltijd zitten, eet smakelijk. Ik heb de nieuwe Roll Sunsets voor je klaarstaan. Goedemiddag.

0: de tijd met de Creedence Clearwater Revival.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: De Tourmalijnflat is opnieuw afgesloten van het gas nadat dinsdagavond verhoogde concentraties koolmonoxide zijn gemeten. Alle 66 appartementen werden tijdelijk ontruimd en bewoners werden opgevangen in paviljoen Struis. Eerder leek het probleem te zijn opgelost, maar hoe de koolmonoxide opnieuw kon ontstaan is nog onduidelijk. Beheerders laten verder onderzoek doen en kan er niet zeggen wanneer de bewoners weer veilig gebruik kunnen maken van het gas. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar onze site www.rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

Ging je terug in de tijd met Fleetwood Mac en Tell Me Lies. Tell Me Sweet Little Lies. Ja, ik neem je even mee terug in de tijd, want wat gebeurde er allemaal op 31 juli? We beginnen best wel ver van huis vandaan, want op 31 juli 1498... toen ontdekte Christoffel Columbus de eilanden Trinidad en Tobago. En in 1968, 58 jaar geleden, werd de eerste aflevering van de komische serie Dad's Army uitgezonden op de BBC. 23 jaar geleden, in 2003, in het avonturenpark Hellendoorn vond zijn laatste optreden plaats van Bassie en Adriaan. En enkele dagen daarvoor werd bekendgemaakt dat bij de acrobaat Aad van Toor de ziekte kanker was geconstateerd. En hierdoor moesten de geplande afscheidstournees worden onderbroken. Pas later werd duidelijk dat dit het allerlaatste optreden was. Dan heb ik nog één feitje. 31 juli 1954, en dat is op de kop af 72 jaar geleden, werd de top van de K2 in het Himalaya-gebergte voor het eerst bereikt. Nou, dit waren de feitjes. Doe ermee wat je wil. Altijd leuk op een verjaardag zo. Snel terug naar de muziek.

0: 11 weken stond ze op de eerste plaats met deze plaat. U hoorde Davina Michelle en Duur te lang.
1: De Sandwich Express, regioagenda.
0: Vanavond staat in de Rijkscher zomeravondconcerten zanger Piet Preston onder de koepel aan het Sint-Jorisplein. Het optreden begint om 19:30 en is toegankelijk voor iedereen. Museum Ridderkerk Oudheidkamer organiseert op zaterdag 1 augustus een historische rondleiding door Bolnes Noord. De rondleiding vertrekt om 2 uur en vanaf wijk Voorzieningencentrum Noordhaven aan de Noordstraat. De route is ongeveer 3 kilometer lang en de rondleiding duurt circa 2 uur. Nou, wil je meer weten? Surf dan eventjes naar de site van Radio Ridderkerk of download onze app op jouw mobiel.

0: gingen we helemaal terug naar het jaar 1973 en dat deden we met de Osmonds en Down by the Lazy River. En we zijn eraan toe. Het rubriek Ik hou van Hollands. En iedere vrijdag betekent dat de Nederlandstalige plaat uit de Zero's. In 2001 deed hij mee met het AHC Songfestival. Een jaarlijkse zangwedstrijd tussen rivaliserende studentenverenigingen. En dit spektakel is het grootste studenten-songfestival van Nederland. En zorgde eerder voor de doorbraak van onder andere Is ook schitterend. En Guus Meeuwis en Vagant. En samen met zijn band wint hij dit festival met de romantische zelfgeschreven nummer Vakantie Liefde. Vandaag staat centraal in Ik hou van Hollands, Baptiste en Vakantie Liefde.
1: Vakantie Liefde, ga je mee?

0: eerste vakantieliefde.
1: Ik moet je laten gaan.
0: Ik denk daar nog wel eens aan terug. Baptiste. Deze week centraal. Of vandaag centraal in Ik hou van Hollands.
2: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. En het is een enkele bui niet helemaal uitgesloten. Het wordt weer zomers warm met ongeveer 25 graden. En er staat nauwelijks wind. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar zo'n 15 graden. En lokaal kan er wat nevel of mist ontstaan. Zaterdag is het droog met flinkere zonnige perioden en ongeveer 26 graden. En zondag, dan wordt het zelfs nog iets warmer en kan het oplopen tot 28 graden en is flink wat zon. Ook maandag blijft het warm en zelfs tropisch met rond de 30 graden. Al neemt er later op de dag kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Vanaf woensdag wordt het iets minder warm, maar blijft het echt wel zomers weer met temperaturen rond of net onder de 25 graden. Wel is er af en toe kans op een bui. Nou, wil je het uitgebreide weerbericht lezen voor onze regio? Surf dan even naar weerstation ridderkerk.nl.

origineel was van Amerikaans zangeres Rosemary Clooney. Maar zij had er niet zo'n grote hit mee als Shaking Stevens destijds. Je hoorde This All House. En we gaan eens even kijken wie zijn er allemaal jarig in showbizland. We beginnen met Anouk Maas, een Nederlandse actrice. Zij wordt vandaag 40 jaar. 47 jaar alweer. Nicolien Sauerbrei, Nederlands snowboardse. Jaartje ouder, 48. Will Champion, hij is Brits drummer van Coldplay. En J.K. Rowling, Brits schrijfster. Zij wordt 61 jaar vandaag. En zij is natuurlijk bekend van onder andere de hele Harry Potter-reeks. Caroline de Bruin, zij wordt 64 vandaag. Zij is Nederlandse actrice. En volgens mij, ik ben daar niet heel erg in thuis, maar volgens mij speelt zij in GTSD. Heb ik er nog twee voor je. Bill Berry, hij wordt 68 vandaag. Hij is Amerikaans drummer. En hij speelt bij de formatie R.E.M. En de laatste die ik op mijn lijstje heb staan, hij wordt vandaag 62 jaar. Luistert naar de naam Jim Corr. Hij is eerst gitarist en songwriter. En ja, je kent hem van het familiebedrijfje, hè? De Corrs.

0: Vandaag feest bij de koers en dit waren ze met Breadlust.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Een 26-jarige man uit Ridderkerk is aangehouden nadat hij woensdagmorgen met een vuurwapen in de lucht zou hebben geschoten op Rotterdam Centraal. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen in de stationshal en hield hem enkele minuten later aan. Onderzoek heeft inmiddels bevestigd dat hij daadwerkelijk is geschoten. De man zit vast en de politie onderzoekt de zaak verder. Haal weer het volledige bericht terugslezen, surf dan even naar onze site www.rtvridderkerk.nl.
1: Top 40 trio.
0: En we zijn aanbeland bij het Top 40 trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En dan draaien we drie platen die destijds in de Nederlandse Top 40 stonden. Nou, als we 20 jaar terug in de tijd gaan, dan komen wij bij de Top 40 van week 31 2006. En daar waren drie nieuwe binnenkomers. Op nummer 16 was de hoogste nieuwe binnenkomer terug te vinden die week. Dat waren de Bass Hunters en Boten Anna. Nou, die gaan we vandaag niet draaien. Ik heb drie andere voor je klaarstaan. En de eerste die staat al een hele tijd in die lijst. Dat is Juanes. Zometeen na de eerste plaat in de top 40 trio nemen we ook de top 3 nog even met je door van de top 40 van 20 jaar geleden. Maar eerst gaan we naar de nummer 14 van die lijst. Juanes en La Camisa Negra.

0: gaf de top 40 die we af met Juanes en La Camisa Nera. Hij stond 20 jaar geleden op nummer 14. En ik heb klaarstaan onder de knop de top 3 van 20 jaar geleden.
1: Nummer 3.

0: Top 40 Trio.
1: Voor de tweede week stonden ze al op de eerste plaats Sergio Mendes en de Black Eyed Peas. De tweede plaats was een plaat van eigen bodem, Guillermo en Tropical Danny. En op de derde plaats hoorde je Gnarls, Barkley en Crazy. Snel over naar de tweede van het Top 40 Trio. Ze stond op nummer 20, kwam daar nieuw binnen. Lily Allen en Smile.

De derde en laatste plaat uit de top 40, Theo. Je hoorde Doe and Beautiful Thing. Dan heb ik nog eventjes dit, want vanavond tussen 6 en 8 is er weer een story-off bij Radio Ridderkerk. En deze aflevering staat in het teken van de vinyljaren. Met dit keer een terugblik op juli 1978, waarin een viertal lokale onderwerpen zal worden aangesneden. Tot zover de Central Express voor deze week. Volgende week natuurlijk zijn we er iedere werkdag rond etenstijd. En aanstaande maandag is Hans Magiet gast weer. Ik zeg een heel goed weekend en tot volgende week.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Er worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. Volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer

0: weerbericht.
1: Op deze vrijdag zien we in de ochtend de zon soms even schijnen, maar er zijn ook wolkenvelden aanwezig. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met zonnige en bewolkte momenten en zouden er enkele buitjes kunnen vallen, maar in onze regio is de kans daarop niet zo heel erg groot. Bij een zwakke wind uit uiteenlopende richtingen kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar de zomerse 25 graden. Vanavond is het vrij zonnig. Komende nacht kan er bij een vrijwel weggevallen wind wat nevel of mist ontstaan. De temperatuur daalt dan naar ongeveer 14 graden.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Datema Face.
1: Nieuws uit de regio.
2: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de fatale aanrijding in Hellevoetsluis van afgelopen nacht is een man van 22 uit de gemeente Voorne aan Zee. Dat zegt de politie. De bestuurder van de auto is een man van 20 uit dezelfde gemeente. De aanrijding was kort na middernacht op de Vlasakkerlaan. De bestuurder was niet onder invloed van drugs of alcohol. Het openbaar vervoer gaat op 9 september helemaal plat. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt 24 uur. Niet alleen de treinen rijden niet, ook het streekvervoer gaat plat, net als bussen, trams en metro's. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, dat is de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. Vakbond FNV is daar fel op tegen, maar het kabinet vindt de bezuinigingen nodig om de uitkeringen betaalbaar te houden. Naar schatting tienduizenden migranten zijn de afgelopen 24 uur in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko aangekomen. Dat meldde Spaanse media. De schattingen lopen uiteen van 20.000 tot 49.000. En duizenden anderen zijn nog onderweg. De migranten komen al zwemmend per boot of over de hekken Ceuta binnen. Al zeker 19 mensen zijn bij de bestorming van Ceuta om het leven gekomen. Het is niet bekend hoe ze zijn overleden. Honderden anderen zijn weer omgekeerd. De mensen hopen via Ceuta de EU binnen te komen en een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse rechter zei onlangs dat mensen die Ceuta zijn binnengekomen niet zomaar mogen worden teruggestuurd. Ook de landen in Azië zijn tegen omstreden plannen voor de aanpassingen van het WK voetbal. De Aziatische Voetbalfederatie schaart zich achter de kritiek van de UEFA.

0: 23 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen wisselend bewolkt, kans op buien. Het zal niet heel veel zijn. En een maximum temperatuur van 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio. Te beginnen op de A4 richting Rotterdam. Tussen Delft en Europoort staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A20 richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Ridder Matinee non-stop.

0: regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer dan anders op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en de Benelux-tunnel. 5 kilometer en ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
5: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
5: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
6: Vandaag. Morgen.
7: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
10: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
11: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
13: De Ridder Matinee non-stop.

0: Weerbericht.
1: Op deze vrijdag zien we in de ochtend de zon soms even schijnen, maar er zijn ook wolkenvelden aanwezig. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met zonnige en bewolkte momenten en zouden er enkele buitjes kunnen vallen, maar in onze regio is de kans daarop niet zo heel erg groot. Bij een zwakke wind uit uiteenlopende richtingen kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar de zomerse 25 graden. Vanavond is het vrij zonnig. Komende nacht kan er bij een vrijwel weggevallen wind wat nevel of mist ontstaan. De temperatuur daalt dan naar ongeveer 14 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Op de N57 bij Oudorp is een auto met caravan erachter gekanteld. Zowel de caravan als de auto belanden op hun zijkant. De N57 is als gevolg van het ongeluk korte tijd in beide richtingen geblokkeerd geweest. De twee inzittenden van de auto en twee katten die ook aan boord waren zijn ongedeerd. Een berger heeft de caravan en de auto inmiddels weer op hun wielen gezet. En het verkeer kan er ook weer langs. De droogte zorgt in toenemende mate voor hinder voor de scheepvaart. De Vlaardinger drie sluizen en de buitensluis in Schiedam blijven voorlopig dicht, zegt het Hoogheemraadschap van Delfland. En voor de parksluizen in Rotterdam gaan vanaf morgen beperkende maatregelen gelden. De grote parksluis gaat voor de beroepsvaart nog maar 2 keer per dag open, steeds voor een periode van 3 uur. En voor de kleine parksluis geldt hetzelfde, maar dan voor de recreatievaart. De Vlaardinger drie sluizen en de buitensluis in Schiedam gingen vorige week al helemaal dicht. Wie vanuit de nieuwe haven in Schiedam toch naar de nieuwe waterweg wil varen, moet blijven omvaren dus. En de omweg duurt 4 uur en gaat langs 14 bruggen. De politie heeft mogelijk een reeks aan auto-inbraken in Dordrecht opgelost. Agenten kwamen de verdachte op het spoor dankzij oplettend schoonmaakpersoneel in een hotel. De schoonmakers vonden pasjes die allemaal niet van degene waren die de kamer had gehuurd. Het hotelpersoneel vertrouwde het niet en belde de politie. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de pasjes waren gestolen tijdens een auto-inbraak aan de Visstraat. De politie ging op zoek naar de man en vond hem niet veel later aan de Mijlweg in Dordrecht. Daar werd hij opgepakt. Tijdens het fouilleren bleek hij ook een ruitentikker en een zaklamp bij zich te hebben. De spullen zijn in beslag genomen, schrijft de politie op Instagram. De Dordtse sterrenwacht Mercurius doet goede zaken met dank aan de gedeeltelijke zonsverduistering en de jaarlijkse Perseïde meteorenregen volgende maand. De sterrenwacht in de Biesbos is al helemaal volgeboekt op 12 augustus. Er is die avond een bijna volledige zonsverduistering en er zijn diezelfde avond een heleboel meteoren te zien, zo'n 50 tot 100 per uur. Zo'n 300 mensen hebben zich aangemeld voor een avondje naar de hemel staren. Meer kunnen er niet in de sterrenwacht Mercurius in de Biesbos in Dordrecht. Het weer, veel bewolking, af en toe een bui. Het is een graad of 26. Vanavond klaart het op. Vannacht hebben we kans op mist en dan is het een graad of 15. Morgen hebben we een rustige dag met vooral aan zee veel zon. En landinwaarts wat meer stapelwolken. Het wordt morgen 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Ridder Matinee non-stop.

0: regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.
2: Hallo!

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko. Onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A4 richting Rotterdam. Tussen Delft en Europoort duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
6: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
8: Bakkerij Vos,
9: Slagerij Vreugdenheel,
10: Bloemist Fleur Fishing,
9: Harmo de Meijer,
11: Kruidvat,
12: Miss Beauty Fashion,
9: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
12: Eetcafé De Parel,
9: Lidl,
11: Libra
12: en Café Bonnes.

op nummer 1. Daar woont een man, hij leeft alleen. Omdat hij dameskapper is, denken de meesten dat het een flikker is. Ze zien hem nooit met een vriendin, zijn haren zijn gepermanent. Hij heeft een eier als een gravin, maar een

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een kas vol dahlia's aan het Bagijnenland in Hoek van Holland heeft brand gewoed. Het vuur brak uit in doeken die de bloemen moeten beschermen tegen de zon. Door het doek kon het vuur zich snel door de kas verspreiden. De brandweer heeft het vuur onder controle en ook is voorkomen dat een naastgelegen woonhuis kon vlam vatten. Twee mensen hebben rook ingeademd, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis. Op de N57 bij Oudorp is een auto met caravan erachter gekanteld. Zowel de caravan als de auto belanden op hun zijkant. De N57 is als gevolg van het ongeluk korte tijd in beide richtingen geblokkeerd geweest. De twee inzittenden van de auto en twee katten die ook aan boord waren zijn ongedeerd. Een berger heeft de caravan en de auto op zijn kant gezet en weggesleept. De droogte zorgt in toenemende mate voor hinder voor de scheepvaart. De Vlaardingen Driesluizen en de Buitensluis in Schiedam blijven voorlopig nog dicht, zegt het Hoogheemraadschap van Delfland. En voor de Parksluis in Rotterdam gaan vanaf morgen beperkende maatregelen gelden. De grote Parksluis gaat voor de beroepsvaart nog maar 2 keer per dag open, steeds voor een periode van 3 uur. En voor de kleine Parksluis geldt hetzelfde, maar dan voor de recreatievaart. De Vlaardingen Driesluizen en de Buitensluizen in Schiedam gingen vorige week al helemaal dicht. En wie vanuit de nieuwe haven in Schiedam toch naar de nieuwe waterweg wil varen, moet dus blijven omvaren, zegt het Hoogheemraadschap. De omweg duurt 4 uur en gaat langs 14 bruggen. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is 3 vissende katten rijker. De jonge vissende katjes zijn al op 17 juni geboren, zo maakt de diergaarde vandaag bekend. De vissende kat is een kleine kattensoort uit Azië die niet alleen van water houdt, maar ook zijn eten uit het water vist. De dieren hebben ook zwemvliezen tussen hun tenen. Vissende katten zijn bedreigd. Blijdorp is daarom extra blij met de 3 kittens van moeder Esmee. Het weer, het is bewolkt. Af en toe kan er een bui vallen. 26 graden is het vanavond en vannacht klaart het dan weer op. Is er ook kans op mist? 15 graden is het vannacht. Morgen hebben we een rustige dag met vooral aan zee veel zon. En dan wordt het net als vandaag 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat de nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A12 richting Utrecht. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer Centrum heb je daardoor 5 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: autoschadeherstel Alderlisten. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: 80's en 90's.
1: We zijn al een tijdje samen. Als ik daar goed over nadenk, is dat gek. Gelachen, gejankt, door dik en dun.

0: want je bent. Alles, alles, alles zie. En je blijft. Alles, alles, alles zie. Mijn alles zie.
1: Bericht.
2: Op deze vrijdag zien we in de ochtend de zon soms even schijnen, maar er zijn ook wolkenvelden aanwezig. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met zonnige en bewolkte momenten en zouden er enkele buitjes kunnen vallen, maar in onze regio is de kans daarop niet zo heel erg groot. Bij een zwakke wind uit uiteenlopende richtingen kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar de zomerse 25 graden. Vanavond is het vrij zonnig. Komende nacht kan er bij een vrijwel weggevallen wind wat nevel of mist ontstaan. De temperatuur daalt dan naar ongeveer 14 graden.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een kas vol dahlia's aan het Bagijnenland in Hoek van Holland heeft brand gewoed. Het vuur brak uit in doeken die de bloemen moeten beschermen tegen de zon. Door het doek kon het vuur zich snel door de kas verspreiden. De brandweer heeft het vuur onder controle en ook is voorkomen dat een naastgelegen woonhuis kon vlam vatten. Twee mensen hebben rook ingeademd, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Op de N57 bij Oudorp is een auto met caravan erachter gekanteld. Zowel de caravan als de auto belanden op hun zijkant. De N57 is als gevolg van het ongeluk korte tijd in beide richtingen geblokkeerd geweest. De twee inzittenden van de auto en twee katten die ook aan boord waren zijn ongedeerd. Een berger heeft de caravan en de auto op zijn kant gezet en weggesleept. De droogte zorgt in toenemende mate voor hinder voor de scheepvaart. De Vlaardingen 3 sluizen en de buitensluizen in Schiedam blijven voorlopig nog dicht, zegt het Hoogheemraadschap van Delfland. En voor de parksluizen in Rotterdam gaan vanaf morgen beperkende maatregelen gelden. De grote parksluis gaat voor de beroepsvaart nog maar 2 keer per dag open, steeds voor een periode van 3 uur. En voor de kleine parksluis geldt hetzelfde, maar dan voor de recreatievaart. De Vlaardingen 3 sluizen en de buitensluizen in Schiedam gingen vorige week al helemaal dicht. En wie vanuit de nieuwe haven in Schiedam toch naar de nieuwe waterweg wil varen, moet dus blijven omvaren, zegt het Hoogheemraadschap. De omweg duurt 4 uur en gaat langs 14 bruggen. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is 3 vissende katten rijker. De jonge vissende katjes zijn al op 17 juni geboren, zo maakt de diergaarde vandaag bekend. De vissende kat is een kleine kattensoort uit Azië die niet alleen van water houdt, maar ook zijn eten uit het water vist. De dieren hebben ook zwemvliezen tussen hun tenen. Vissende katten zijn bedreigd. Blijdorp is daarom extra blij met de 3 kittens van moeder Esmee. Het weer, het is bewolkt. Af en toe kan er een bui vallen. 26 graden is het vanavond en vannacht klaart het dan weer op. Is er ook kans op mist. 15 graden is het vannacht. Morgen hebben we een rustige dag met vooral aan zee veel zon. En dan wordt het net als vandaag 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Voor Europoort doe je er 10 minuten langer over. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de A4 richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux naar de A15 heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Sandwich Express met Ronald Koers.

slechts de tweede single van een groep die niet op enig album van ABBA is terug te vinden. We openen met ABBA en Summer Night City. Goedemiddag, het is vrijdag 31 juli. Oh, het gaat helemaal de mist in. Moest deze hebben. Het is vrijdag 31 juli, dag van de systeembeheerder. Het is dag van de Afrikaanse vrouw. Internationale dag van de boswachter. Dag van de avocado. En dag van bewustwording van ongebruikte instrumenten.

We zijn er weer zo pal voor het weekend. De ideale mix van muziek en lokale informatie. Allemaal rond etenstijd. Mocht je aan de maaltijd zitten, eet smakelijk. Ik heb de nieuwe Rolf Sanchez voor je klaarstaan. Goedemiddag.

0: terug in de tijd met de Creedence Clearwater Revival.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: De Tourmaline-flat is opnieuw afgesloten van het gas nadat dinsdagavond verhoogde concentraties koolmonoxide zijn gemeten. Alle 66 appartementen werden tijdelijk ontruimd en bewoners werden opgevangen in paviljoen Struis. Eerder leek het probleem te zijn opgelost, maar hoe de koolmonoxide opnieuw kon ontstaan is nog onduidelijk. Beheerders laten verder onderzoek doen en kan er niet zeggen wanneer de bewoners weer veilig gebruik kunnen maken van het gas. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar onze site www.rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

We gingen terug in de tijd met Fleetwood Mac en Tell Me Lies. Tell Me Sweet Little Lies. Ja, ik neem je even mee terug in de tijd, want wat gebeurde er allemaal op 31 juli? We beginnen best wel ver van huis vandaan, want op 31 juli 1498... toen ontdekte Christoffel Columbus de eilanden Trinidad en Tobago. En in 1968, 58 jaar geleden, werd de eerste aflevering van de komische serie Dad's Army uitgezonden op de BBC. 23 jaar geleden, in 2003, in het avonturenpark Hellendoorn vond zijn laatste optreden plaats van Bassie en Adriaan. En enkele dagen daarvoor werd bekendgemaakt dat bij de acrobaat Aard van Toor de ziekte kanker was geconstateerd. En hierdoor moesten de geplande afscheidstournees worden onderbroken. Pas later werd duidelijk dat dit het allerlaatste optreden was. Dan heb ik nog één feitje. 31 juli 1954, en dat is op de kop af 72 jaar geleden, werd de top van de K2 in het Himalaya-gebergte voor het eerst bereikt. Nou, dit waren de feitjes. Doe ermee wat je wil. Altijd leuk op een verjaardag zo. Snel terug naar de muziek.

0: 11 weken stond ze op de eerste plaats met deze plaat. Je hoorde Davina Michelle en Duurt te lang.
1: De Sandwich Express, regioagenda.
0: Vanavond staat in de reeks Ser zomeravondconcerten zanger Piet Preston onder de koepel aan het Sint-Jorisplein. Het optreden begint om 19:30 en is toegankelijk voor iedereen. Museum Ridderkerk Oudheidkamer organiseert op zaterdag 1 augustus een historische rondleiding door Bolnes Noord. De rondleiding vertrekt om 2 uur en vanaf wijk Voorzieningen Centrum Noordhaven aan de Noordstraat. De route is ongeveer 3 kilometer lang en de rondleiding duurt circa 2 uur. Nou, wil je meer weten? Surf dan eventjes naar de site van Radio Ridderkerk of download onze app op jouw mobiel.

0: gingen we helemaal terug naar het jaar 1973 en dat deden we met de Osmonds en Down by the Lazy River. En we zijn eraan toe. Het rubriek Ik hou van Hollands. En iedere vrijdag betekent dat een Nederlandstalige plaat uit de Zero's. In 2001 deed hij mee met het AHC Songfestival. Een jaarlijkse zangwedstrijd tussen rivaliserende studentenverenigingen. En dit spektakel is het grootste studenten-songfestival van Nederland. En zorgde eerder voor de doorbraak van onder andere Is ook schitterend. En Guus Meeuwis en Vagant. En samen met zijn band wint hij dit festival met de romantische zelfgeschreven nummer Vakantie Liefde. Vandaag staat centraal in Ik hou van Hollands, Baptiste en Vakantie Liefde.
1: Vakantie Liefde, ga je mee?

0: je eerste vakantieliefde.
1: Ik moet je laten gaan.
0: Ik denk daar nog wel eens aan terug. Baptiste. Deze week centraal. Of vandaag centraal in Ik hou van Hollands.
2: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. En het is een enkele bui niet helemaal uitgesloten. Het wordt weer zomers warm met ongeveer 25 graden. En er staat nauwelijks wind. Vanavond en vannacht zijn de opklaringen en koelt het af naar zo'n 15 graden. En lokaal kan er wat leeuwen, nevel of mist ontstaan. Zaterdag is het droog met flinkere zonnige perioden en ongeveer 26 graden. En zondag, dan wordt er zelfs nog iets warmer en kan het oplopen tot 28 graden en is flink wat zon. Ook maandag blijft het warm en zelfs tropisch met rond de 30 graden. Al neemt er later op de dag kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Vanaf woensdag wordt het iets minder warm, maar blijft het echt wel zomers weer met temperaturen rond of net onder de 25 graden. Wel is er af en toe kans op een bui. Nou, wil je het uitgebreide weerbericht lezen voor onze regio? Surf dan even naar weerstationridderkerk.nl.

origineel was van Amerikaans zangeres Rosemary Clooney. Maar zij had er niet zo'n grote hit mee als Shaking Stevens destijds. Je hoorde This All House. En we gaan eens even kijken wie zijn er allemaal jarig in showbizland. We beginnen met Anouk Maas, een Nederlandse actrice. Zij wordt vandaag 40 jaar. 47 jaar alweer. Nicolien Sauerbrei, Nederlands snowboardster. Jaartje ouder, 48. Will Champion, hij is Brits drummer van Coldplay. En J.K. Rowling, Brits schrijfster. Zij wordt 61 jaar vandaag. En zij is natuurlijk bekend van onder andere de hele Harry Potter-reeks. Carolien de Bruin, zij wordt 64 vandaag. Zij is Nederlandse actrice. En volgens mij, ik ben daar...

En hij speelt bij de formatie R.E.M. En de laatste die ik op mijn lijstje heb staan. Hij wordt vandaag 62 jaar. Luistert naar de naam Jim Corr. Hij is eerst gitarist en songwriter. En ja, je kent hem van het familiebedrijfje, hè? De Corrs.

0: Vandaag feest bij de Koors en dit waren ze met Breadlust.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Een 26-jarige man uit Ridderkerk is aangehouden nadat hij woensdagmorgen met een vuurwapen in de lucht zou hebben geschoten op Rotterdam Centraal. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen in de stationshal en hield hem enkele minuten later aan. Onderzoek heeft inmiddels bevestigd dat hij daadwerkelijk is geschoten. De man zit vast en de politie onderzoekt de zaak verder. Nou, weer in het volledige bericht terugslezen, surf dan even naar onze site www.rtvridderkerk.nl.
1: Top 40 trio.
0: En nu zijn we aanbeland bij het Top 40 trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En dan draaien we drie platen die destijds in de Nederlandse Top 40 stonden. Nou, als we 20 jaar terug in de tijd gaan, dan komen we uit bij de Top 40 van week 31 2006. En daar waren drie nieuwe binnenkomers. Op nummer 16 was de hoogste nieuwe binnenkomer terug te vinden die week. Dat waren de Bass Hunters en Boten Anna. Nou, die gaan we vandaag niet draaien. Ik heb drie andere voor je klaarstaan. En de eerste die staat al een hele tijd in die lijst. Dat is Juanes. Zometeen na de eerste plaat in de top 40 video nemen we ook de top 3 nog even met je door van de top 40 van 20.

0: gaf de top 40 die we af met Juanes en La Camisa Nera. Hij stond 20 jaar geleden op nummer 14. En ik heb klaarstaan onder de knop de top 3 van 20 jaar geleden.
1: Nummer 3.

0: 40 trio.
1: Voor de tweede week stonden ze al op de eerste plaats Sergio Mendes en de Black Eyed Peas. De tweede plaats was een plaat van eigen bodem, Guillermo en Tropical Danny. En op de derde plaats hoorde je Gnarls, Barkley en Crazy. Snel over naar de tweede van het top 40 trio. Ze stond op nummer 20, kwam daar nieuw binnen. Lily Allen en Smile.

De derde en laatste plaat uit de top 40 trio. Je hoorde Do en Beautiful Thing. Dan heb ik nog eventjes dit, want vanavond tussen 6 en 8 is er weer een story of bij Radio Ridderkerk. En deze aflevering staat in het teken van de vinyljaren. Met dit keer een terugblik op juli 1978, waarin een viertal lokale onderwerpen zal worden aangesneden. Tot zover de Century Express voor deze week. Volgende week natuurlijk zijn we er iedere werkdag rond etenstijd. En aanstaande maandag is Hans Magiet uw gastheer. Ik zeg een heel goed weekend en tot volgende week.

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fischen,
5: Haarmode Meijer,
7: Kruidvat,
8: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
8: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
7: Libera
8: en Café Bonnes.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
9: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
10: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Story of, een muzikaal verhaal met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever.
12: De vinyljaren, hits en meer uit de tijd.

0: Van harte welkom in het programma The Story of the Vinyljaren. We gaan een selectie draaien uit de Engelse top 50 van 29 juli 1978. Ja, en we begonnen helemaal onderaan op de 50ste plaats. En daar staat de formatie Smokey met O'Kell. Het nummer werd geschreven door Nicky Chinn en Mike Chapman. Het stond op een album dat in 1978 uitgebracht werd, het Montreux album. Uiteindelijk zal deze single doorstijgen naar een 5e plaats. In Nederland kwam deze single niet hoger dan een 26e plaats.
1: Ja, en dan is Anthem onze volgende. En dat is een nummer en een album van de Britse popgroep The New Seekers. Het nummer stamt uit de latere periode van de groep, nadat zij in 1976 een doorstart maakten met een gewijzigde bezetting. En de groep is wereldwijd vooral bekend natuurlijk van hun gigantische nummer 1 hit I'd Like to Teach the World to Sing uit 1971, dat oorspronkelijk begon als een bekende commercial voor Coca-Cola. Met Anthem wordt nog een 21ste plaats behaald in de UK.
2: Nummer 21.

Dat waren de New Seekers op nummer 45. En van 46 naar 43 stegen het lied Cold as Ice van de Britse Amerikaanse rockband Foreigner. Het lied werd is in 1970 geschreven door Lou Gramm en Mick Jones. En het is een track van hun gelijknamig debuutalbum. In Amerika bereikte de zesde plaats. In Engeland was 24 hoogste notering. En in Nederland was dat nummer 13 in de top 40. Nummer

Dat was Foreigner op nummer 43. En gezakt van 24 naar 41, de Britse band Coldy met het lied Making Up Again. In juni stond het de 7e plaats in de Britse hitlijsten. En in Nederland bereikte het de 13e plaats in de Nederlandse top 40. Het is geschreven door David Black en Peter McDonald. En stond 11 weken in de UK single chart. Nummer

0: De vinylsflits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Gemeentereiniging houdt stiptheidsactie. Het komt de laatste tijd steeds meer voor dat mensen allerlei rommel op de stoep zetten, in de hoop dat de gemeentereiniging dit wel mee zou nemen. Er komt hiermee steeds meer rommel op straat te liggen en dat brengt weer extra kosten met zich mee om dit allemaal weer op te ruimen. Zeker als het regent, wordt overal een vieze bende. De gemeente heeft voorschriften hoe afval aangeboden moet worden. Als men daar lak aan heeft, door zowel particulieren als bedrijven die dit doen, zal men andere maatregelen moeten nemen. Vandaar deze actie. De gemeente heeft al heel veel boze telefoontjes gehad, maar blijft erbij, mensen moeten zich aan de regels houden. Ook al in juli 1978.
2: De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. De tipparade.

0: Ja, dan hebben we juist geluisterd naar de nummer 1 uit de Nederlandse tipparade top 30 van 29 juli 1978. Ik heb mijn wagen volgeladen van Henk Wijngaard. Henk schreef het nummer zelf. En voordat hij doorbrak als zanger werkte hij jarenlang als vrachtwagenchauffeur. En aangemoedigd door zijn bijrijder begon hij met het schrijven van Nederlandstalige liedjes over het chauffeursleven. Nou, het resultaat, dat hebben we net kunnen horen.
1: En we gaan nu weer verder met de UK Single Charts. En nieuw binnen op nummer 40 het lied Baby Stop Crying. En dat is alweer de 18e hit in de UK Single Charts van Bob Dylan. Uitgebrachte single. En in een langere versie staat het op het 18e studioalbum Street Legal. En het lied bereikte de 13e plaats in Engeland. Nummer

0: Bob Dylan, deze week op een 40e plaats. En op nummer 36 vinden we Manfred Mann's Earth Band, Davies on the Road Again. Het nummer werd in 1968 al geschreven door John Simon en Robbie Robertson. Ja, en Manfred Mann's Earth Band was eigenlijk een voorzetting van de jaren 60 groep Manfred Mann. Met een korte pauze tussen die twee namen in. Maar ook Manfred Mann's Earth Band was behoorlijk succesvol in de jaren 70 en in de jaren 80. En deze single zou uiteindelijk doorstijgen naar een 6e plaats in Engeland. En in Nederland zou deze single 15e plaats als hoogste notering bereiken.
1: Nummer 6.

Love You More, onze nummer 35 van de lijst, is een legendarisch bekende punk rock single van de Britse band Buzzcocks, uitgebracht in 78. De groep werd in 76 opgericht in Bolton door Pete Shelley en Howard Devoto en ze werden wereldwijd gezien als pioniers van de eerste punkgolf en grondleggers van de pop-punk. Het nummer staat bekend als een van de kortste singles ooit die de Britse hitlijst heeft bereikt, met een duur van een goede minuut en 29 seconden. Nummer.

Dat waren de Buscocks op nummer 35. En van 17 naar 34 gezakt San José featuring Rodriguez Argentin, die beter bekend staat als Rod Argent met het instrumentale liedje Argentine Melody. Gecomponeerd door Andrew Lloyd Webber als themamuziek voor de BBC voor het FIFA wereldkampioenschap voetbal in 1978, dat dat jaar in Argentinië werd gehouden. Het bereikte de 14e plaats in Engeland. Nee.

0: De vinylsflits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Tankwagen gekanteld op de Rijksweg. Afgelopen maandagmiddag is er een tankauto gekanteld op Rijksweg 16 ter hoogte van de afslag Gorkum. In deze tankauto zat chloorazijnzuur. Gelukkig bleef de tank wel heel. Op zich is deze vloeistof niet gevaarlijk voor mens en dier. De politie en brandweer waren gauw te plaatsen, maar hoefden gelukkig niet op te treden. In de nacht is deze tankwagen leeggepompt in een andere tankwagen. Toen hij leeg was, kon hij weggesleept worden. Waarschijnlijk is de chauffeur de macht over het stuur kwijtgeraakt in deze scherpe bocht van de afslag naar Gorkum. Gelukkig zijn er geen personen gewond geraakt. Het blijft een gevaarlijke zaak om deze gevaarlijke stoffen te vervoeren over de Rijksweg. Ook al in juli 1978.
2: De langspeelplaats.

0: Ja, na de nieuwsflits hoorden we twee songs van de nummer 1 uit de Nederlandse LP Top 50 van 29 juli 1978. En dat was Saturday Night Fever, de original movie soundtrack. Deze iconische dubbel LP, want zo mogen we het noemen, gedomineerd door de Bee Gees, stond destijds wekenlang stijf bovenaan in de Nederlandse hitlijsten. Het album werd wereldwijd een gigantisch succes en leverde hits op als Stayin' Alive, Night Fever en How Deep Is Your Love. En het groeide uit tot een van de best verkochte soundtracks aller tijden. En wij hebben gekozen voor Manhattan Skyline. Dat was de eerste, gecomponeerd voor de film door de Amerikaanse songwriter en componist van muziek voor musicals, films en televisieseries, David Lee Shire. En de tweede voor Boogie Shoes door Casey and the Sunshine Band. Een vrolijk dansnummer verscheen aanvankelijk op hun gelijknamige album. Ja, en werd later enorm populair als onderdeel van de soundtrack van Saturday Night Fever.
1: En de hoogste nieuwe binnenkomer in de UK single charts is de vinger op nummer 31. En dat is de Engelse punk rockband Sham 69 met het lied If the Kids Are United. En bereikte de 9e plaats in de Britse singlelijst en stond 9 weken genoteerd. Het was hun tweede hit van in totaal 8 in Engeland. En is geschreven door Dave Parson en Jimmy Pursey. Nee.

Deze week op een 29e plaats de Australische hardrockband AC/DC met hun single Rock'n'Roll Damnation. Die bereikte uiteindelijk een 24e plaats in Engeland. Zou in de Nederlandse top 40 een 26e plaats halen en in de single top 100 een 18e plaats. Het komt van hun vijfde album Power Age, ook in 1978. En het was de eerste hit in de UK. En tevens het laatste opgenomen lied voor dat album. Want de platenmaatschappij haalde de band over om nog even de studio in te gaan om een singeltje te maken voor de radio. Dus dat hebben ze toen maar gedaan. Het is geschreven door Bon Scott samen met Angus en Malcolm Young. Dat zijn de jongere broers van de producent George Young, die dat samen met Harry Venda heeft geproduceerd. En Harry Venda, ja, Johannes Hendrikus Jacobus van den Berg, gewoon uit Nederland. Deze single is gewoon lekker echt AC/DC, Rock'n'Roll Damnation. Nee, nee.

0: Dan gaan we nu naar Northern Lights. De laatste van het eerste uur is de grootste hitsingle overigens ook van de Britse progressieve rockband Renaissance. Afkomstig van hun album A Song for All Seasons uit 1978. En de tekst is autobiografisch geïnspireerd en weerspiegelt de gevoelens van eenzaamheid van de zangeres Annie Haslam tijdens haar tournee door de Verenigde Staten. Het nummer is gebaseerd op de persoonlijke telefoongesprekken die zij destijds voerde met haar toenmalige partner, de muzikant Roy Wood. Hij staat op onze lijst op nummer 28, maar haalde uiteindelijk de 10e plaats in de UK. En dan gaan we zo meteen luisteren naar Northern Lights. En als u dan wilt blijven zitten, dan gaan wij verder met ons tweede uur.
1: Nummer 28.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
2: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk, weet je, je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
1: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
3: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
1: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De vinyljaren. Hits en meer uit de tijd van single en LP.
2: 1978. Radio 1.
3: Presenting.

0: Hartelijk welkom in het tweede uur van de Story of the Vinyljaren. We draaien een selectie uit de Engelse top 50 van 29 juli 1978. En we zijn aanbeland bij nummer 23. Dat staat Joe Walsh met Life Has Been So Good. Het zou als hoogste notering een 14e plaats bereiken in Engeland en een 12e plaats in Amerika. Het stond ook op het album Be Serious Folks. En dat album bereikte in Amerika een 8e plaats en in Engeland een 16e plaats als hoogste notering. Ook stond dit nummer nog op een soundtrack en die soundtrack heette FM.
1: Ja, en dan is de volgende song, Don't Fear the Reaper, de grootste hit van de Amerikaanse rockband Blue Oyster Cult. Uitgebracht in 1976 op hun succesvolle album Agents of Fortune. En het nummer staat wereldwijd bekend om zijn herkenbare gitaarriff, de dromerige sfeer en de prominente, later zelfs legendarische, koebel. Het gaat over de onvermijdelijkheid van de dood en de overtuiging dat ware liefde de fysieke dood overstijgt, hoe mooi kan het zijn. In de UK werd de 16e plaats gehaald op de single charts en in de USA zelfs een 12e.
2: Nummer 20.

Dat was de Blue Ocean Cult op nummer 20. En we 37 naar 19 gestegen. Andrew Colt met het lied How Can This Be Love. Nummer 19 was ook gelijk de hoogste notering en stond 10 weken genoteerd. Het is tot nu toe zijn vijfde en laatste hit in de UK Single Charts. Het is geschreven door Mark Savan en Mark Goldenberg. Het komt van het album All This and Heaven Too, ook uit 1978. En in Nederland bereikt het de tipperade. Nummer 19.

0: De vinylsplits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Supermarkt Gebroeders de Jong neemt supermarkt Bouwlust over. Beide winkels zijn vooral in deze omgeving actief en kochten al jaren gezamenlijk in. Beide denken hierdoor kosten te kunnen besparen door een aantal winkels te sluiten. Maar door de fusie zal er ook in Zwijndrecht een nieuwe supermarkt geopend worden van 1500 vierkante meter. Ook wordt er in de loop van volgend jaar een nieuw distributiecentrum geopend in Zwijndrecht. Hiernaast komt ook het hoofdkantoor. In totaal vinden 103 mensen werk bij deze nieuwe combinatie. De omzet bedraagt 125 miljoen gulden. Supermarkten worden alsmaar groter, ook al in juli 1978.
2: Here's an All-American big hit, ready to rock it.
3: Billboard Hot 100.

0: dan hebben we zojuist geluisterd naar de nummer 1 van de Billboard Hot 100 van 29 juli 1978. En dat was Andy Gibb met Shadow Dancing. Het nummer werd in april 78 uitgebracht als eerste single van zijn gelijknamige tweede studioalbum door RSO Records. En bereikte in 78 zeven weken achter elkaar de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100. En het werd geschreven door Andy, maar hij had wel zijn oudere broers meegenomen, Barry, Maurice en Robin Gibb.
1: En wij gaan weer verder met de UK Jingle Chart. En, van 13 naar 16 gezakt. Een instrumentale versie van het lied Any Song van de Britse fluitist James Galway. Nummer 3 was de hoogste notering en stond 13 weken genoteerd. Het origineel is van John Denver uit 1974. En een nummer 1 onder andere uit Engeland en Amerika. En Sir James Galway speelde onderhand op de soundtrack van onder andere de Lord of the Rings filmtrilogie. Nummer 16.

Op nummer 16 was dat James Galway. En we gaan nu naar nummer 13. En daar vinden we Voyage. Dat is een Franse disco-popgroep. In 1977 brachten ze hun eerste album uit. En het bijzondere aan deze groep was dat ze een Engelse zangeres hadden. Die deed alleen bij de eerste en het tweede album mee. En bij het derde album is alweer vertrokken. Deze single From East to West was gelijk ook de hoogste notering. En 13e plaats in Amerika had geen notering. En in Nederland was het slechts tip. Nummer 13.

Ja, en op nummer 12 van de single charts vinden we vervolgens Stay, een van de bekendste nummers van de Amerikaanse singer-songwriter Jackson Browne, afkomstig van zijn beroemde live- en conceptalbum Running on Empty uit 1977. Het is een ingrijpend aangepaste cover van een nummer van Maurice Williams en de Zodiacs uit 1960. Browne veranderde de tekst van een tienerfeestje naar de context van een liveconcert. En het nummer valt vooral op door de drie verschillende leadzangers. Na Jackson Browne neemt zangeres Rosemary Butler het over, waarna gitarist David Lindley het nummer afsluit met zijn herkenbare extreem hoge falsetstem. En hier dan Stay.

Dat was Jackson Brown op nummer 12. En gestegen van nummer 14 naar 10, de Engelse folkrockband Lindisfarne met het lied Run For Home. Nummer 10 was ook de hoogste positie en stond 15 weken genoteerd. In Amerika bereikte het de 33e plaats en in Nederland de 22e plaats in de top 40. Het was een vierde hit in Engeland en het is geschreven door James Allen Hull.

0: De Vinylsplits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Voor Ridderkerkse jeugd is deze zomervakantie heel wat te doen. Ze hoeven zich niet te vervelen, onze jeugd. De Stichting Evenementen Ridderkerk bestaat dit jaar 25 jaar. Daarom zijn er veel dingen te doen deze keer. Deze evenementen worden vooral gedragen door heel veel vrijwilligers. Zonder hun was het niet mogelijk om dit te organiseren. Van 7 augustus tot en met 14 augustus gaat 3x2 van start. Deze scholieren gaan weer een hele tocht maken door Ridderkerk en verder buiten. Na deze 6 dagen is het eindpunt bij de fakkel waar Jeugdland van start gaat. Van 14 tot en met 18 augustus. Waar werkelijk van alles te beleven valt. Spellen kunnen gedaan worden, naar allerlei films kan gekeken worden. Ook kan men op een paard gaan rijden enzovoort enzovoort. Op 26 augustus is een daverend slotfeest in de fakkel. In de middag komt Connie Vink optreden en in de avond is een uitgebreid programma te bekijken. Kinderen gaan het heel goed naar hun zin krijgen in de kerk, maar wel in juli 1978.
2: De langspeelplaat

0: Ja, en dat waren twee nummers van de nummer 1 uit de Billboard Album Top 200 van 29 juli 1978. En dat waren dan twee nummers van Grease, de original soundtrack van The Motion Picture. Met meer dan 30 miljoen verkochte exemplaren, een van de best verkochte albums en soundtracks aller tijden. De iconische hoofdrollen werden gezongen door John Travolta en Olivia Newton-John. En de eerste song die we lieten horen, It's Raining on Prom Night, is een nostalgisch nummer gezongen door de Amerikaanse singer-songwriter Cindy Bullens. En in de film is het nummer subtiel op de achtergrond te horen, want het speelt zich af op de jukebox in het fastfood restaurant The Frosty Palace. En dat is de scène waarin Sandy, Olivia Newton-John, alleen aan een tafel zit en baalt van Danny's stoere gedrag in de buurt van zijn vrienden. De tweede die we hebben laten horen was Rock'n'Roll Party Queen, gezongen door de Amerikaanse zanger en componist Louis St. Louis voor Grease. En in de film hoor je het nummer tijdens de grote danswedstrijd in de gymzaal. En het wordt daar gespeeld door de fictieve band Vince Fontaine en The Gamblers.
1: En we gaan weer door nu met het laatste gedeelte van deze UK Top 50. En vindt op nummer 8 Electric Light Orchestra met het lied The Wild West Hero. Het is het laatste track van de derde single van het album Out of the Blue. Nummer 6 was de hoogste notering. Het stond 14 weken genoteerd en het is geschreven door Jeff Lynne.

Electric Light Orchestra, deze week op een 8e plaats. En op nummer 6 vinden we de Engelse formatie The Boomtown Rats. Het was een 4e hit in de Engelse hitparade, Like Clockwork. En ze hadden net ook een album uitgebracht en dat heet A Tonic for the Troops, ook in 1978 uitgebracht. De groep is wel het meest bekend en vooral in Nederland door hun single I Don't Like Mondays. Nummer 6.

Ja, en dat waren de Boomtown Rats. En dan gaan we alweer naar de tweede plaats op de lijsten. En daar staat de Smurf Song. Een succesvolle, enorm succesvolle wereldwijde hit. Die in november 1977 werd uitgebracht door de Nederlandse muzikant Pierre Gardner. Onder zijn fameuze artiestennaam Vader Abraham. In het Engels wordt het dan zoiets als Father Abraham and the Smurfs. En het nummer, oorspronkelijk geschreven en uitgevoerd in het Nederlands als het Smurfverlied, kenmerkt zich door een vraag-en-antwoordstructuur tussen vader Abraham en een hooggestemd smurfenkoor. De single bereikte de nummer 1 positie in 16 landen en verkocht vervolgens miljoenen exemplaren wereldwijd. En in de UK was het, zoals al gezegd, een vette nummer 2.

0: Dat was Vader Abraham deze week op een tweede plaats in de Engelse top 50. Ja, afgelopen twee uur heeft u kunnen luisteren naar een selectie uit de Engelse top 50 van 29 juli 1978. En ja, we gaan nu nog besluiten met de nummer 1 positie. En dat is John Travolta met Olivia Newton-John, You're the One That I Want. De single was een enorm succes in Engeland, maar ook in Amerika. Een 9 weken op 1. In Engeland en Amerika werden er maar liefst 4 miljoen singles van verkocht. En ook het album Grease is in totaal 15 miljoen exemplaren verkocht. Dus een geweldig succes. Bedankt voor het luisteren. En volgende week is er een nieuwe aflevering van ons programma The Story Of.
1: Here's the best-selling single this week. Britain's number 1.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
3: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
1: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Bom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle. Aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Autoschadeherstel Alter Liste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
6: Goedemorgen, uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
6: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
7: Vandaag. Morgen.
8: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
11: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
12: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteren ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht, maakt de politie net bekend. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde daarna de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Justitie denkt dat een aanslag is voorkomen met de aanhouding van een 16-jarige Rotterdammer en twee andere jongeren deze week. De drie zijn opgepakt na een tip van de AIVD. De jongeren uit Rotterdam, De Rijp en Eindhoven blijven langer in de cel, zo is vandaag bepaald. Details zijn niet bekendgemaakt. De drie zitten in beperkingen en dat betekent dat ze alleen met de politie en hun advocaten mogen praten. Ze zijn allemaal al eens eerder verdacht geweest van terroristische activiteiten. De Rotterdammer en de jongen uit De Rijp zouden anderen via TikTok hebben willen aanzetten tot terrorisme. En de 19-jarige jongen uit Eindhoven bleek eerder al veroordeeld voor het plannen van een aanslag in België. Het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of eromheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. En een grote loods in Dordrecht die 7 jaar geleden ineens pal naast een woonhuis verrees, mag blijven staan. De Raad van State heeft alle bezwaren van tafel geveegd. De bewoners van het huis hadden tot 2019 uitzicht op vijvers en groen, totdat er dus ineens een 9 meter hoge loods werd gebouwd. Sindsdien bestaat het uitzicht uit een muur van golfplaten. De bewoners stapten daarom naar de rechter. Die vond dat de gemeente te weinig onderzoek had gedaan naar de loods en de belangen van de bewoners. Dordrecht vond ook na een nieuwe weging dat de loods mocht blijven staan en de Raad van State is het daar nu mee eens. RTV Dordrecht heeft geprobeerd om de gedupeerde bewoners te spreken, maar die willen nog niet reageren. Krijg je van mij nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximum temperatuur morgen van 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is niet nodig, volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
4: the No, I never spoke to him.
5: Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
8: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
9: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
10: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
11: Bakkerij Vos,
12: Slagerij Vreugdenheel,
13: Bloemist Fleur Fashion,
12: Harmode Meijer,
14: Kruidvat,
15: Miss Beauty Fashion,
12: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
15: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
14: Libra
15: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
16: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. Beleef het dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
17: Die jullie allemaal, net als altijd weer welkom mensen in het programma van vanavond. Fijn dat je bent afgestemd op het programma Country Style. Je weet wel, het leukste country programma wat we hebben hier bij jouw lokale omroep RTV Ridderkerk. En ATLZ RTV natuurlijk. Hier is Ella Langley.

Ja, zo kan het ook gebeuren. Hè? Maar wat wil je dan ook met zo'n nummer? Wat geschreven is door Ella Langley zelf samen met Miranda Lambert, Luke Dick en Joy Beth Taylor. Het gaat over de liefde die je gevonden kan hebben in een andere staat. In dit geval was haar liefje een Texaanse vrouw. Hier is Luke Holmes.

Het album waar dit vanaf komt heet The Way I Am. Luke Holmes en Be By You. Het volgende nummer van Morgan Wallen gaat over het... Ja, hoe dat je over een hele zware periode kan heen gaan. Hier is I Got Better.

wat er allemaal niet kan gebeuren, hè, op een trein richting Boston. Hier is Taylor Swift. Een nummer uit 2026. 5 juni, dus veel nieuw. I knew it.

Want je kent me toch, jawel. I knew it, I knew you, was dat van Taylor Swift. Een nummer van, ik zei het al, juni 2026. Hartstikke nieuw is dat, hè? En de volgende is dat niet. Het is ietsje ouder. They don't tell on me. Hier is Jason Aldean.

Don't Tell On Me was dat van Jason Aldean. Een hartstikke lekker up-tempo nummer was dat van die zanger. Altijd mooie muziek wat die beste man maakt. Op de albums allemaal die uitbracht. We gaan even over naar Kacey Musgraves. Want van haar zesde studioalbum Middle of Nowhere, wat uitkwam in mei afgelopen jaar 2026 dus. Het nummer gaat over de, als je naar de tekst luistert, over de honing uit Mexico. Maar in werkelijkheid gaat het over...

En toen zette de tekst genadeloos in. Het gaat natuurlijk over een liefde. Hè? Mexico Honey was dat van Kacey Musgraves. Ja, Nate Smit, die gaan we draaien. Find me in a bar.

Find Me in a Bar was dat. Ja, de volgende gaat over het verlangen wat je soms hebt in jezelf. Cameron Whitcomb is hier.

Cameron Whitcomb, dat is een artiest uit Canada. Ja, we halen ze overal tegenwoordig vandaan. Walk a Straight Line bijvoorbeeld. Dat komt dan weer uit Australië. En dat heet Mac Geiger. Zo heet de artiest. Die dit voor ons gaat brengen vandaag.

Walk a Straight Line was dat van Mac Geiger. Ik zei het al, we halen ze van over de hele wereld. En het tempo is soms een beetje hoog, soms een beetje laag. De volgende is gewoon een lekker mooi luisterritje. Schuifel je mee op Tennessee Whiskey.

Tennessee Whiskey was dat van Chris Stapleton. Om even een klein beetje een rustpuntje te vinden in de uitzending. Die trouwens al best aardig opschiet. Het is al 9:50 als je luistert op de vrijdagavond naar RTV Ridderkerk. Luister je op de donderdagmiddag, dan is het programma tussen 2 en 4. Kun je 3 keer raden hoe laat het dan nu is bij jou op de radio. De volgende komt van het album Cloud 9 van Megan Maroney. Beautiful Things, daar gaat het over. Het is een liedje wat ze schreef voor haar nieuwgeboren nichtje. Maar te waarschuwen voor de moeilijke dingen die ze misschien wel tegen gaat komen. Het heet Beautiful Things.

Mooi toch als je dat mee kan geven met iemand. Beautiful Things van Megan Maroney. De volgende liedje is geschreven door Tyler Childers. Het kwam uit in 2019, om helemaal precies te zijn, op 21 juni 2019. Het komt van het album Country Squire en het gaat over de liefde die hij heeft voor zijn vrouw. Signora May. En die hoor je ook nog eens zingen.

I'm all your and you're all mine. Mooi, hè, is dat? Ja, dat was een rustig nummer. We gaan het een beetje tempo een beetje opvoeren. Wat doe je nou als je net in een telefoongesprek zit en de verbinding wordt verbroken in één keer? Probeer terug te bellen, lukt het niet? Dan heb je een missed call. Hier is de 3D Oak Revival.

The Mist Call was dat van de Treaty Oak Revival. We gaan de laatste plaat draaien in het programma van vandaag. Dat is deze van Zach John King. Dus Get to Drinkin'.

hoort Buck Owens en zijn Buckaroos en die spelen het nummer 7-11. De eindmelodie van dit programma al heel veel jaren. En wat mij betreft blijft het ook zo. Als je op vrijdagavond luistert naar Country Style bij RTV Ridderkerk, is het na de klok van 10 tijd voor Jazz and Easy van collega Ferre Vogel. Luister je op de zondagmiddag na de herhaling van dit programma, is het tijd voor het non-stop shanty programma Trosselos tussen 4 en 5 uur. En op de donderdag kun je naar dit programma luisteren tussen 2 en 4 uur bij de collega's van Atos RTV in de Zwijndrechtse Waard. Wat mij betreft, dank voor het luisteren en tot de volgende dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
1: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
3: Onze regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
1: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Jazz and Easy, een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.

Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz en Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Athos Radio en Biradio.nl. Fijn dat u weer luistert. Vorige week hadden we toch hoofdzakelijk wat oudere muziek. Veel grote jazzorkesten, big bands. Was hartstikke leuk, maar ik denk, nou, dan gaan we vandaag toch maar weer een beetje de moderne kant op. Dus het wordt vandaag een programma vol met soul, pop, jazz, een beetje R&B. In ieder geval de wat modernere jazzkant, goed in het gehoor liggend. Dus zeker lekker voor wat later op de avond met een mooi glas bier erbij. En ja, wij combineren dat vanavond met een lekkere triple Le Fort van brouwerij Omer van de Ginsten in Kortrijk, in de buurt van Kortrijk. Een lekker fruitig complex bier, goudblond met een lekkere dikke witte schuimkraag. Mooie triple, 8,8%. Lekker voor wat later op de avond. Met dus inderdaad die lekkere jazz en poppy jazz erbij. En we beginnen maar eens met die twee geweldige artiesten, Bruno Mars en Anderson .Paak, in hun collectief Silk Sonic met hun Love Train.

Heerlijke muziek van Silk Sonic, The Love Train. En dat is een beetje de stijl van muziek die we in deze uitzending van Jazz in Easy gaan draaien. Zo komen we bijvoorbeeld nu aan bij Moonchild, een Amerikaanse, ja, ze noemen het een neo-soul band. Maar ze maken muziek met een mix van jazz, R&B, een beetje elektronische muziek. En ze hebben ook samen met de grote R&B-zangeres Lala Hathaway wat dingen opgenomen. Daar gaan we nu iets van draaien en dat heet Tell Him.

Moonchild en Lella Hathaway. Heerlijke Neo Soul, zoals dat dan heet. We gaan naar een Rotterdamse band. Jawel. En dat is een vrij nieuwe band. Maar een band die in diezelfde sfeer zit. Van de R&B, moderne jazz. En zij hebben samen met Ebony Winter, een opkomend zangeresje, een leuke plaat gemaakt. Ik heb het over de band West Heaven. Hou die naam in de gaten. Het is een jonge band. Nogmaals uit Rotterdam. Dus dat vinden we altijd mooi. En we gaan lekker naar ze luisteren met het nummer Chance.

Die gaan we in de gaten houden. West Heaven, niet West Haven, maar West Heaven uit Rotterdam. En Ebony Winter, die komt ook uit Rotterdam. Een talentvolle jonge zangeres. Volgens mij begin 20. Leuk om te zien dat er allerlei mooie nieuwe dingen gebeuren. Ook weer op jazz- en popgebied. We gaan naar Queen Latifah. Dat is een rapzangeres, een soulzangeres. 56 jaar is ze inmiddels ook alweer. En zij heeft een prachtig nummer opgenomen dat u allemaal kent van 10cc. Die band uit Engeland die in 1975 deze hit groot maakte. En ik heb het natuurlijk over I'm Not In Love.

Ik heb het al zo vaak gezegd in dit programma. Mooie songs die kunnen zo vaak en zo veel mogelijk gecoverd worden. En dit is natuurlijk een heerlijke cover van I'm Not In Love van 10cc. De band van Eric Stewart en Graham Coltman. Geweldig nummer. En prachtig gezongen door Queen Latifah. En nu we toch een beetje in dit soort stijl muziek zitten. Zoals ik al heb aangekondigd aan het begin van het programma. Blijven we zeker ook even een switch maken naar Incognito. Dat doen we altijd heel graag. Fijne band met een heerlijke, ja, een beetje lazy afternoon beat. Still a friend of mine.

Ja, afgelopen Noordsea Jazz stonden ze nog op het hoofdpodium in de Naal. En wat was dat genieten? Het blijft een geweldige band, incognito, als je uiteraard van deze muziek houdt. Maar ja, dat geldt natuurlijk voor alle stijlen in de muziek. Maar ja, als je deze stijl aanhangt, dan hou je ook van Jamiroquai. Jamiroquai maakt natuurlijk een beetje acid jazz muziek, funk muziek. Soms heel swingend, maar soms ook een beetje in die lazy afternoon stijl zoals we net hoorden. Zoals het nummer Space Cowboy.

Lekker een lange versie van Space Cowboy. Er is volgens mij ook een kortere versie, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ja, het blijft heerlijk om naar Jamiroquai en de band van JK, de zanger, te luisteren. In deze uitzending van Jazz and Easy, die helemaal gewijd is aan toch een beetje poppy jazz. Ook wel een beetje smooth jazz, soul jazz. Ik heb zelfs een term voorbij zien komen, sophistipop. En dan heb ik het over Sade. Ja, die was natuurlijk in de jaren 80 zeer populair. Met een aantal grote hits, maar ook een aantal minder bekende hits. En in 1985 bracht zij het volgende nummer uit, Maureen.

Ja, met Sade zijn we natuurlijk een beetje weer terug in de jaren 80. 1985 was dit. Maar als we dan nog iets teruggaan naar 1978... dan komen we bijvoorbeeld uit bij The Police. Die hadden toen dat geweldige nummer Roxanne. Dat gaan we niet draaien. Maar we gaan wel de versie draaien die George Michael in 1999 weer opnam van dat nummer. Geweldig, Roxanne.

fijn om die man af en toe weer even lekker te draaien. Want hij had een geweldige stem. Maakte mooie muziek, zoals tegenwoordig Jalen Nekonda dat doet. Die heb ik een paar weken geleden op het Norgy Jazz gezien. Ik ken hem natuurlijk daarvoor ook al een klein beetje. Maar toen was ik nog niet zo onder de indruk. Maar goshimiki, wat is dat een geweldige artiest. We gaan nog een keer hem naluisteren met Anyone in Love.

Shannon Conda, opkomend talent, jonge knul, heerlijke soul, R&B, geef het allemaal maar een naam. Maar lekker om naar te luisteren. We gaan naar Macy Gray. Ja, die is ook alweer 58 jaar, deze ja, soulzangeres, R&B. Ook weer een beetje, ja, deze hele uitzending hangt een beetje vol met dit soort muziek. Hopelijk zit u er net als ik van te genieten. Ja, Macy Gray heb ik het dus net over gehad. Daar gaan we naar luisteren met het nummer Do Something.

Macy Gray, Do Something. Ja, dat doen we. We doen ons best. We gaan naar Jason Mraz. Dat is een singer-songwriter. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Maar ik was getriggerd door het nummer dat hij zong. En dat nummer is Summer Breeze. Dat ken ik dan weer van onder andere George Benson. Maar dat blijkt dan weer een origineel te zijn uit 1972 van de band Seals and Crofts. Ook daar had ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Ik had wel gehoord van de versie, de cover van de Isley Brothers. Ja, kortom, het geweldig nummer dat door heel veel mensen gecoverd is. En onder andere dus ook door Jason Mraz.

Ja, en zo zijn we met Jason Mraz met de Summer Breeze aangekomen bij deze lekkere zomerse uitzending van Jazz in Easy met allemaal een beetje lay-down muziek. Lekker voor wat later op de avond met een lekker biertje erbij. Hopelijk heeft u ervan genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. We bedanken zoals altijd elke week Bob ten Breeje voor de techniek. Bedankt u voor het luisteren. Graag tot volgende week en welterusten voor straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
1: Ja, beste mensen, en die vakantieaflevering die vertoont een heel hoog evangelisch gehalte. Dat mag de liefhebber natuurlijk plezier doen, denk ik. Straks als de nacht valt hier vanavond weer met samenstellende presentator en technicus Tim van Veen al een hele poos. Ik zeg u geniet mee, u maakt uw beelden bij gedraaide klanken.

0: range distance, 69 miles, velocity.
1: Edison, followed by the CFR.

zoals reeds aangekondigd, Vangelis, het gehalte is erg hoog op dit ogenblik. Maar daar maken wij geen punt van natuurlijk. Heerlijk om dit te horen.

fills astronaut Mimi. Stardom.

backup procedures for retracting and extending the

Ja, met Amethystium, het project van Noor Oystein Remfjords, zijn we nog 7 minuten verwijderd van de deze aflevering van Straks als de Nacht Valt. Vangelis hadden we een grote hoogte van en dat willen we weten aan het einde ook. Dreams van Vangelis. Ik zeg u tot volgende week, wanneer we nieuwe sfeervolle, gevoelige en elektronische klanken hebben. En straks, als de nacht valt.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruise ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximumtemperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist, koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruise ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximumtemperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1:00 weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor